0: Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: 5 uur. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: een hele goede morgen. Je bent wakker geworden op dinsdag 25 augustus. Het begin van een nieuwe dag. Voor sommigen een werkdag, in ieder geval voor ons een werkdag. En we gaan beginnen met het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters. Dat schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. Dat zou dan moeten gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Allemaal nep. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen.

0: in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht en die bleek te komen van jerrycans. Ze roken aceton. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. En niet iedereen kon vannacht terug naar huis. Er is 1 iemand aangehouden. En dan nog het weer. Op veel plaatsen wordt het zonnig vandaag. Alleen in het zuidoosten vanmiddag kans op een bui. En het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
1: Dankjewel, Fieke. En zo vroeg als het is, namelijk bijna 6:02... staan er al files, Kim.
2: 2 vertragingen op dit moment op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Plaspoelpolder en het Prins Klausplein. Dat waren meteen met logopedieoefeningen voor vandaag. 11 minuten vertraging en op de A50 Apeldoorn-Arnhem... tussen Hoenderlo en Schaarsbergen, 17 minuten.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Altijd onderweg en weinig tijd... Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten.

0: Altijd lekker om de dag te beginnen met Michael Jackson. Smooth Criminal.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Jawel, 7 over 6 op deze dinsdag 25 augustus op 3 na. De laatste Zomerochtendshow.
2: Ja, gek idee. Aftellen.
0: Ja, een beetje gek idee. Goedemorgen, ja. Kim trouwens.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Wat lezen wij vandaag in het nieuws? Er komt een nieuwe weer-app. Dat moet iets zijn waar wij Nederlanders gek op zijn, want wij zijn bijzonder gek op het weer, toch?
2: Ja, en het wordt steeds onvoorspelbaarder.
0: Dat is het, en het KNMI gaat daarop inspelen. Ze komen met een nieuwe app die lokale zware onweersbuien voorspelt en je ook meldt. Dus dan moet je je locatie met het KNMI delen. En als er dan een onweersbui binnen een kwartier van jouw plek is, dan krijg je een melding en dan zeggen ze eventjes naar binnen, denk ik, of zo. Zou ik doen in dit geval. Ja. Niet onder een boom gaan staan, dat soort dingen.
2: Schijnt ook, als je haar recht overeind gaat staan, dan moet je ook naar binnen.
0: Ja, dan ben je al redelijk laat.
2: Ja, dan is het heel dichtbij.
0: Maar goed, die app is er dus. Eventjes opnieuw downloaden, of in ieder geval de update downloaden. En dan kan je aangeven of je die meldingen wil ontvangen.
2: Maar zit jij nog een beetje goed in je oud-Hollands geweerkennis? Dat
0: nee,
2: je gewoon naar buiten
0: niet
2: kijkt, dat je denkt, wow, de wind steekt op, de lucht is donker.
0: Heb jij dat?
2: Iets. Ja.
0: Echt waar?
2: Ja, dat je me aanziet komen, die bui.
0: Ja, als het heel donker wordt, maar er is.
2: Toch, bedoel,
0: ik heb mijn roeping als boer heb ik niet gemist.
2: Nee. Je knie gaat geen pijn doen als de regen aankomt. Oh, oké.
0: Nee.
2: Dat is op zich gunstig.
0: Deze app zou trouwens wel donderdag al zeer van pas kunnen komen, want dan schijnt het flink tekeer te gaan.
2: Ja, en Cambuur Leeuwarden die gaat aangifte doen tegen de Feyenoorders die zondag vuurwerk afstaken en dat ook naar de Cambuur supporters gooiden. 7 mensen raakten gewond en het was emotioneel heel zwaar, zeker voor de aanwezige kinderen.
3: Pijlen vlogen en al dat rook kwam op ons af.
4: Dat er bewust wat gegooid, dat is echt heel duidelijk. Richting familievak, en dat vind ik gewoon echt krankzinnig, krankjoren.
5: Mijn zoontje was ook echt doodsbang wat er gebeurde. Veel knallen, veel mensen hoorde je ook gillen. Bang, weg willen uit het stadion. Toen zei hij ook van, ik wil nooit meer naar Cambuur toe. Dit vond ik te eng.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
2: Ja, maar nu hopen dat ze niet allemaal een hoodie op hadden en een sjaal voor hun gezicht.
0: Nee,
2: en ook herkenbaar in beeld zijn.
0: Ja, dat moet toch kunnen. Ik vind het positief hieraan vind ik wel het woord krankjoren. Vind ik een mooi woord.
2: Ja, dat had ik ook lang niet gehoord. Maar er schijnt dus een heel rapport te zijn geweest waarin dus ook blijkt dat ze het in vlaggen meenemen.
0: Okay.
2: En dat ze dan dus een afleidingsmanoeuvre veroorzaken voor de ingang.
0: Ja.
2: Waardoor mensen toch makkelijker binnenkomen. Dat ze denken, nou ja, ga jij dan maar vast naar binnen.
0: Ja,
2: en zo
0: krijgen
2: ze dat vuurwerk dus alsnog het stadion in. Want dat mag natuurlijk helemaal niet.
0: Nee. Nou ja, dat moeten ze dus strenger gaan controleren. Dat zal misschien na afgelopen zondag ook wel gaan gebeuren.
2: Ja, hopelijk leven.
1: Vandaag.
0: Dinsdag, 25 augustus.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij weer eventjes een top 4000 in top 4000 artiest in het zonnetje. Omdat die een link heeft met deze dag. Kan jij raden wie wij zoeken? Laat het dan weten via de Radio 10 app. En score zo'n dopper drinkfles. Ik duid de hoofdpersoon in het verhaal van vandaag eventjes aan met dit geluidje. En ik neem je mee terug naar 25 augustus 1970. Een iets wat excentrieke, op dat moment nog relatief onbekende Engelse singer-songwriter die wilde het gaan maken in de Verenigde Staten. En die kreeg de kans om op te treden in de legendarische club De Troubadour in Hollywood. Dat was zijn allereerste optreden dus in Amerika. En hij had nog niet echt een hit te pakken, maar hij werd al wel gezien als belofte. En zo kon het gebeuren dat er Amerikaanse grootheden in de zaal zaten. Ik noem eventjes Don Henley van de Eagles, die was erbij. Quincy Jones, we hoorden hem net nog als producer van Michael Jackson. Mike Love van de Beach Boys. En het optreden van werd aangekondigd door Neil Diamond. Dat waren niet de minste.
2: Dan sta je toch trillend op het podium.
0: Ja, je moet wel durven.
2: Ja.
0: En ze keken naar de man die er toen nog redelijk ingetogen uitzag. Hij droeg een witte tuinbroek en een blauw shirt met witte sterren erop. En dat stond wel in schril contrast met de outfits waar hij later heel erg beroemd mee werd. Ik noem eventjes verentooien. Een Donald Duck pak waarin hij ooit heeft opgetreden. Brilmonturen die zelfs Dame Edna te extravagant vond.
2: Liberace staat niet in de lijst, hè?
0: Nee,
2: die is het niet.
0: Zijn artiestennaam, als laatste hint, zijn artiestennaam is een samensmelting van twee namen van mensen met wie hij ooit in een bandje zat. Namelijk Long John Baldry en Elton Dean.
2: Heb ik het nu wel weggegeven?
0: Ja. Zijn optreden was een sensatie. Een journalist van de LA Times die schreef de volgende dag: Rock music has a new star. En vanaf dat moment begon een zegentocht van deze man over de wereld. Wie is? Ik heb het al weggegeven, maar als jij denkt, nou, ik moet het toch nog even laten weten.
2: Graag.
0: Doe dat vooral via de Radio 10 app.
1: De top 4000 Hall of Fame. Fame.
0: Ja, wie zoeken wij? Laat het achter via die Radio 10 app en score die dopper drinkfles. Dit is Whitney Houston en I'm your baby girl.

0: van mij.
1: Ja, doe maar. En sinds een dag of twee, 32 jaar.
2: De Top 4000 Hall of Fame.
1: En vandaag zijn wij op zoek naar een Britse singer-songwriter die vandaag 56 jaar geleden, dus op deze dag 25 augustus in 1970, voor het eerst optrad in een bekende club in Hollywood. Dat was de Troubadour. Anders dan de extravagante outfits waarmee hij beroemd zou worden, zag hij er toen nog vrij ingetogen uit. Namelijk, hij droeg een witte tuinbroek en een blauw shirt met sterretjes daarop.
3: Terwijl als ik hier in een witte tuinbroek met een blauw shirt met sterretjes aan zou komen, zou je het allesbehalve ingetogen vinden.
1: Ja, dan zou ik jou wel extravagant vinden, inderdaad. Jij zei, je geeft hem weg, maar ik zie toch wat foute antwoorden ook binnenkomen. Iemand dacht dat het Joost Klein was. Waarschijnlijk door die witte tuinbroek en dat blauwe shirt met witte sterretjes.
3: Ja, maar die had 1970 even gemist.
1: Ja, 1970. Toen zat Joost Klein, denk ik, nog in de schoudervulling van zijn vader af en toe. Goed, dat moeten we niet visueel maken.
3: Nee,
1: Maarten,
3: niet.
1: Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Bij welke aanwijzing dacht jij, nou, dat kan er maar één zijn?
4: Nou, ik dacht eigenlijk al in het begin. Met name die extravagante kleding.
1: Ja.
4: In het jaar van 1970.
1: Ja, toen dacht jij...
4: Dat moet Sir Elton John zijn.
1: Sir Elton John zijn. En dat is inderdaad degene die wij zochten. Dus van harte gefeliciteerd. Die dopper drinkfles die gaat jouw kant op.
4: Super.
1: Ik wens je een fijne dag. En we gaan natuurlijk eventjes iets draaien van Elton John. Niet een liedje dat in 1970 ook gelijk al een hit werd. Het was een paar jaar later, maar ik vond hem zo mooi dat ik dacht, ja, deze moeten we draaien. Afgelopen jaar 765 in de top 4000. Dit is Goodbye, Yellow Brick Road.

0: zegt hij al, jongens. Ik kan me zo voorstellen dat mensen die op dit moment hun bed uitrollen en denken, ja, ik spring zo op de fiets, ik spring in de auto, want we moeten aan het werk, dat er inderdaad een eerste espressootje al wel even in heeft gezeten. Hier bij Radio 10 is het eerste rondje al naar binnen, maar ik lust nog wel een bakje. Jij, Kim?
1: Graag.
0: Ja, ik ga zo halen voor je.
1: Lekker.
0: Maar eerst gaan we naar het nieuws. Fieke, wat zit daarin zometeen?
1: Nou, wat wil je nou absoluut niet op je gebakken ei?
0: Nou, ik kan me een paar dingen bedenken.
1: Nou, ik heb straks een heel goed voorbeeld.
0: Oké.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
17: Een hele goede morgen. Welkom op deze dinsdagochtend. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow. De dag begint op veel plaatsen zonnig. Later in het zuidoosten ook een buitje. En het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dan is het, vroeg als het is, al best wel druk op de Nederlandse wegen, Kim.
18: 5 vertraging op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoetewoudendorp 13 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Schavendeel 18 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen 52 minuten.
17: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je vandaag van Fieke Hamers, net als gisteren en morgen trouwens ook. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. In het Brabantse Engelen zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over asielzoekers. Die avond is rustig verlopen. Zo'n 30 van hen wilden wat zeggen. De meesten willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. In het zuiden van Frankrijk, bij Carcassonne, zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Het noodweer trok over een dorp met zo'n 1000 inwoners. Veel huizen zijn beschadigd of compleet weggeblazen. Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Dat stond op de bon in een restaurant in Italië, waar een vrouw met haar familie net had ontbeten, schrijft het AD. Ze had bij haar bestelling gezegd dat ze de eieren vooral goed doorbakken wilde en er geen sla bij moest. De ober van 17 grapte naar de keuken dat er vooral op gespuugd moest worden, maar dat kwam dus per ongeluk op de bon terecht.
19: Ja, het ontbijtje was gratis, denk ik.
18: Ja, het ontbijtje was zeker gratis. De rekening van de hele familie werd kwijtgescholden. De jongen heeft uitgebreid excuses aangeboden. En nou, omdat hij 17 was, heeft hij een tweede kans gekregen.
17: Heel goed.
18: En die restauranteigenaar dacht natuurlijk meteen, hey, dit is ook een kans. Die heeft op sociale media nu, vraagt hij aan mensen die eieren bestellen met een vette knipoog, of ze er ook spuug bij willen.
17: Het is een echte ondernemer. Even viraal gaan met dit nieuws. Dat is wel heel
18: goed. Is wel slim, inderdaad.
17: Slim bedacht. En een goede les voor deze jongen van 17, toch? Inderdaad, terecht dat hij
18: dit blijft hij doen.
17: Ja, dit blijft hij doen.
18: Hij denkt, dit werkt top.
17: Dit werkt top, ja. En Kim. Zometeen, wat heb jij gisteravond misschien wel gemist op tv? We hebben een overzichtje. Eerst Tina Turner. Dit is

0: zag afgelopen weekend een filmpje voorbij komen van Robbie Williams. Volgens mij is het redelijk viraal gegaan. En toen dacht ik, ja, je bent toch ook nog steeds wel de allerbeste entertainer. Het was tijdens een concert en een meisje voor in de zaal die gaf even zijn telefoon of haar telefoon aan Robbie Williams.
1: Ja.
0: En hij facetimede haar moeder live voor de hele zaal.
1: Oh, ja.
0: En het was een heel emotioneel moment. En toen ging hij een liedje zingen. Toen dacht ik, oeh, je stem is niet meer wat het geweest is in de Zero's.
1: Maakt niet uit.
0: Maar je bent nog steeds een van de allerbeste entertainers. You're the Robbie Williams and Feels. En over entertainers gesproken. Welke entertainers waren er gisteravond op televisie die je misschien wel gemist hebt? Kim heeft het overzicht.
1: Zeker. Alberto Stegeman bijvoorbeeld. Die was de gast in het programma Max Vakantieman. En de misdaadjournalist die waarschuwt voor de trucs van die gehaaide zakkenrollers. Want die hebben echt hele speciale manieren om je te beroven.
2: Een belangrijke truc bijvoorbeeld is de hotdog-truc. Dan lopen ze met een broodje hotdog tegen je aan. Mayonaise, ketchup, overal. Ja. En dan wil je ze helpen met je servetjes. Maar voor je het weet ben je beroofd. Of ze geven je complimentjes. En hoe waar ook. Ja, plotseling ben je toch je horloge kwijt of iets dergelijks.
0: Ja, allemaal wel eens overkomen toch, dit soort dingen. Of ben ik de enige die zegt, ja, ik steek mijn vinger op, heb ik ook wel eens gehad.
1: Ik ben nog nooit gerold.
0: Nee? Oh, nee. Ik heb wel eens een roos gekocht van iemand in Barcelona.
1: Ja.
0: En toen betaalde ik met, ja, toen nog peseta's. Maar ja. Toen zei ze, nee, te veel, veel te veel. En toen stopte zij het briefje terug in mijn portemonnee.
1: Ja.
0: En trok tegelijkertijd alle andere briefjes eruit.
1: Oh, nee.
0: Ja.
1: Oh, ja. Maar die rozen zijn sowieso altijd een irritante truc. Want ze duwen hem in je hand. En dan zeg je, nee, dan moet je toch betalen. En ja.
0: Ik doe het niet meer.
1: Hey, het is ook een al oud begrip, zwarte zaterdag. Hè? Maar die begint de laatste jaren wat meer grijs dan zwart te worden. In Nederland met vakantie, we zitten nog even lekker in de vakantiesfeer deze week, vertelt Helene de Geest van de ANWB dat ons reisgedrag op vakantie namelijk verandert.
3: Wat we deze zomer hebben gezien is dat er een beetje een ander patroon is. Daarbij bleek dat de maandagen zijn drukker geworden, maar vooral ook de woensdagen en de donderdagen. Dat heeft er denk ik wel mee te maken dat mensen een beetje bang zijn geworden voor die zwarte zaterdagen.
0: Oké.
1: Er zat een lekker muziekje onder, zeg, bij Helene Geest.
0: Iemand stond in de file.
1: Ja, maar dat was toch vroeger altijd zo. Dat mensen wilden, dan kreeg je de kinderen hadden dan vanaf zaterdag vakantie, dan ging je rijden. En dan dachten ouders, nou, we melden ze ziek op vrijdag en dan gaan we een dagje eerder.
0: Ja.
1: En toen zei de school, oké, dan gaan we een dag eerder uit. En toen ging iedereen op donderdag weg. En zo schoof het dan wel een beetje op.
0: Maar decennia zwarte zaterdag, we hebben toch iets geleerd. We hebben een langzame leercurve, maar we hebben iets geleerd en we spreiden het iets meer nu. Dat is toch
1: handig.
0: Ja.
1: Ja, en natuurlijk de discussie van gisteren bij Vandaag Inside ging het ook over het Songfestival.
0: Ja.
1: Avro Tros zegt natuurlijk, wij doen niet meer mee.
0: Ja.
1: Althans, zolang Israël blijft aantreden terwijl er nog een oorlog wordt gevoerd. Ja, en is dat nou een terechte keuze? En aan tafel bij Vandaag Inside wordt wel vaker een discussie gevoerd. En deze keer ging het tussen Tina Nijkamp, de tv-recensent, en Johan Derksen. Die zijn het niet met elkaar eens.
4: De Avro Tros vind ik wel dat ze zich wel op glad ijs nu begeeft. Die maakt nu een heel politiek statement. Dat deden ze al. Hè. Dit jaar hebben we ook al niet meegedaan. Maar nu van, het is niet neutraal genoeg en alles, denk ik, nou, je bent een omroep voor cultuur. En ik vind het best wel activistisch wat ze hebben gedaan.
5: Maar jij was meest voor altijd, maar hoe ben je nu?
6: Ik ben het volledig oneens met Tina. Ik vind dat Avro Tros karakter toont. Ik vind ook dat landen die dagelijks de mensenrechten overtreden, die in oorlogssituaties zitten, die moeten niet aan mooi weer kunnen spelen. Ik ben het helemaal eens met de Avro Tros.
0: Ben jij team Tina of team Johan?
1: Nou ja, nee, ik vind het ook wel raar dat een land dat in oorlog is meedoet. Weet je, ja. Ik denk dat dat best een simpele regel is die je kan stellen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik vind het ook niet helemaal terecht dat de Avro Tros kan bepalen eigenlijk dan nu voor het hele land. Weet je, gaan ze, ik neem aan ook dat hun subsidie gebaseerd is op het feit dat ze meedoen met het Songfestival. Geven ze die ook terug dan?
0: Ja, dat denk
1: en
0: ik wel.
1: Waarom kan het niet naar de commerciële? Is daar een. Dat zou toch de oplossing zijn, denk ik dan?
0: Ik denk dat het veel te duur is. Ik denk dat het wat echt. Ja, als je dat wil uitzenden.
1: Ja, maar ja, ik zie dat zou ik nog wel voor me zien of zo.
0: En je mag geen commercials tussendoor uitzenden. Dus dat is voor de commerciële denk ik ook een puntje om te zeggen.
1: Fair enough.
0: We laten hem zo.
1: Nou ja, ik zou het dood en doodzonde vinden als we er nooit meer heen gaan. Want ik denk wel dat het Songfestival meer is dan de discussie om Israël.
0: Dat is zeker waar. En ik denk ook dat er wel iemand anders deze handschoen oppakt, toch?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik weet niet hoe lang we Davina op standby kunnen houden, weet je?
0: Ja, die moet er een keer heen, want die is zo goed. Dit is Radio 10 nu met Frankie Valli. Oh.

0: You get what you give. What goes up must come down. En meer van dat soort one-liners. The New Radicals hier op Radio 10. Vanaf volgende week maandag een nieuwe ochtendshow hier op Radio 10 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevecht. En dat betekent wel dat wij een paar vaste onderdelen van dit programma ten grave gaan dragen deze week.
1: Ja.
0: Komende vrijdag voor de allerlaatste keer Ranking the Hits. En het is ook de op drie na laatste keer dat wij zometeen de vakantielandquiz gaan spelen. Kan je nog aan meedoen? Als je ons even laat weten waar jij naartoe op vakantie bent geweest of nog gaat, via de Radio 10 app, dan kan je daar zometeen een hele mooie prijs mee winnen. Waaronder
1: de zonnebril, de dopper en het Radio 10 strandlaken.
0: Dus wil je meespelen, laat even weten waar ga jij naartoe op vakantie of ben je geweest via de Radio 10 app.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
21: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
20: Oh, Otrium?
21: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
23: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een hele goede morgen alweer. 2 minuten, bijna 3 minuten over 7 op deze dinsdagochtend. Het is de zomerochtendshow. We gaan naar het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar en je hoeft als consument niks te doen. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen mijden in de spits. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustiger trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagochtend is het in de trein altijd erg druk. En nu in 2 regio's de scholen weer zijn begonnen, neemt de drukte op fietspaden weer flink toe. En dat is oppassen geblazen, want 3/4 van de jongeren tussen de 18 en 29 fietst met oortjes in, schrijft het AD. De helft van hen zegt zelf ook dat ze door het luisteren minder goed deelnemen aan het verkeer. Fietsen met een koptelefoon is niet verboden in ons land, maar verzekeraar waarschuwt wel dat het gevolgen kan hebben voor verdeling van de schade bij een ongeluk. En dan nog het weer. Op veel plaatsen wordt het zonnig vandaag. Alleen in het zuidoosten vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
2: Dankjewel, Fieke. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 9 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen. 1 uur. Lekker lang. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Schaarsbergen. 22 minuten. En op de A59 Os-Zonzeel tussen Terheide en Zonzeel. 29 minuten.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
7: Kippie!
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: Feyo.nl.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feyo? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feyo. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: De nummer 1 uit de 80's top 1500 2027. Dat is een voorspelling, hè? Dat ligt nog niet vast. Maar dat voorspelling, want de afgelopen jaren was het steeds het geval met dit liedje. Aha, en Take On Me.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, welkom op deze dinsdag 25 augustus. Als je gaat vliegen de komende dagen, dan moet je even goed opletten. Want beveiligers van Schiphol die leggen vandaag en morgen hun werk neer. Dat is uit onvrede over de hoge werkdruk, zegt vakbond FNV. De hoge werkdruk leidt tot hoog ziekteverzuim. En vandaag gaat het om 3 acties.
2: En dat leidt natuurlijk weer tot hogere werkdruk.
0: Ja, en meer ziekteverzuim.
2: Ja.
0: 3 acties van een kwartier. Om 10 uur, om 2 uur en 7 uur. En morgen zijn er dan nog 5 acties van een kwartier. Om 10 uur, om 12 uur, om 2 uur, om 4 uur en om 7 uur. Dus moet je vliegen rond die tijd ietsje eerder van huis, denk ik.
2: Ja, rond die tijd tussen 10 en 7 is een behoorlijke stretch, kan ik je melden. Ja, een kwartiertje lijkt kort, maar het kan zich natuurlijk kan behoorlijk opstapelen in zo'n korte tijd.
0: Zeker.
2: Hey, en de navolging van de Nederlandse hockeysters hebben de mannen maandag ook de halve finale, gisteren dus, van het WK in ons eigen landje bereikt. Oranje speelde in Amstelveen met 2-2 gelijk tegen Engeland, maar dat was alsnog genoeg voor de groepswinst.
0: Kijk, wat goed.
2: Ja, en het hockey lijkt weer helemaal populair te worden. En dat is niet voor niks. En we horen even de toernooidirecteur.
3: We hebben 2 jaar geleden bedacht dat we iets meer gingen doen deze WK dan alleen maar hockey. Ook entertainment erbij. We willen een total experience geven aan onze gasten. En dat is super gelukt. Elke dag is het gaaf hier om rond te lopen. Je ziet zoveel mensen die blij zijn om het hockeyen, om de muziek, om alle dingen die eromheen zijn. En daar worden we blij van.
0: Het klinkt een beetje als de Nederlandse Gianni Infantino.
2: Dus. Ja, ik vind het ook een beetje. Het is gewoon een gave sport in een gaaf landje.
0: Ja, het is echt heel gaaf. Maar het is wel waar. Mijn dochters die zijn van hockey en die zaten bij een van die wedstrijden in het stadion. En bij strafcorners bijvoorbeeld, dan wordt er gelijk keiharde muziek ingestart. En zij zaten bij een wedstrijd waar de tegenstander zelfs 7 strafcorners op rij kreeg. Dus dan gaat constant dat staan. Vond ze het mooiste van de hele wedstrijd.
2: Ja, ze maken er wel een feestje van. Nou ja, en het wordt natuurlijk ook nog leuk. Want er was in het begin van het toernooi wat ophef over Rob Jetten, die een Argentijn shirt aan had toen hij zijn verloofd aan het aanmoedigen was. Mm-hmm. Maar als ik me niet vergis, zit Argentinië nog steeds in het toernooi. Spelen zij ook een halve finale, maar niet tegen Nederland. Dus als Nederland en Argentinië allebei winnen, is zondag de finale tussen Nederland en Argentinië.
0: Oeh, dat wordt weer op de bank slapen voor Rob Jetten, denk ik.
2: Oh, ja.
0: Hey, en bij Matthijs van Nieuwkerk kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Inmiddels is hij 65 jaar, zou je zeggen, pensioen, dat ligt om de hoek. Maar nee, hij lanceert vandaag een podcast, Schuilen in Schoonheid. Dat is een interviewreeks die gaat over het vinden van troost in tijden van tegenslag.
2: Daar kan je over mee praten.
0: Ja, ik wil zeggen, waar zou hij de inspiratie vandaan hebben? Ja. Hij gaat in gesprek met Astrid Holleder, Frescu, Ellen Verbeek, Pierre Bokma en Daphne Schippers. We hebben even een klein stukje van Matthijs van Nieuwkerk.
4: Welkom bij Schuilen in Schoonheid. Een gesprek over schuilplaatsen in bange dagen. Tijden van verdriet, tegenslag en momenten van grote en kleine sores. Schuilen in Schoonheid. Laat ik zelf aftrappen. Waar vond ik de afgelopen 4 voor mij verwarrende jaren troost? Op het strand van Scheveningen. Daar was ik bijna elke dag. Bij Bobby, mijn hond. En ik wil eigenlijk van mijn gasten weten, waar vonden zij troost? Waar vonden zij beschutting? Waar vonden zij misschien een schuilplaats in tijden van tegenslag? Schuilen in schoonheid.
0: Oh, mooi.
2: Ja.
0: Mooie introductie.
2: Zeker.
0: En ik denk dat het ook therapie-sessie voor hemzelf is, inderdaad. Heel goed. Vanaf vandaag dus te luisteren. Deze Schuilen in schoonheid.

0: waren wij in de jaren 90 niet allemaal een klein beetje verliefd op Natalie Imbruglia. Thorn hoorde je op Radio 10. Wij gaan nu van Australië eventjes over naar een ander land, want we gaan spelen.
1: De vakantielandquiz.
0: En dat doen we met Peter uit Hillegom. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij bent eigenlijk niet op vakantie geweest, vind ik, maar jij bent op reis gegaan.
2: Ja, ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Want waar ben jij geweest?
2: Ik ben in Japan geweest samen met mijn meisje.
0: Japan, ja, dat is wel echt, dat is echt een onderneming.
3: En dat doe je niet voor een weekendje?
2: Nee, we zijn 3 weken geweest in totaal.
3: En waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn in Tokio geweest, Osaka, we zijn in Kyoto geweest, dus we waren gereisd.
0: Oh, dan weet jij ook wel wat van het land inmiddels, denk ik.
2: Dat hoop ik wel.
0: Ja, dat hopen wij ook, want je kan mooie prijzen winnen in deze quiz. Je krijgt 4 vragen over Japan. Bij 2 vragen goed win jij de Radio 10 zonnebril. Bij 3 vragen goed krijg je er een dopper bij. En bij alle 4 vragen goed het Radio 10 strandlaken.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Gaan we beginnen.
3: Vraag 1 is namelijk, wat is de hoogste berg van Japan? Is dat A, Fuji, B, Canon of C, Nikon?
2: Fuji, Mount Fuji.
0: Fuji is helemaal goed.
3: Heb je die ook gezien?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Wauw.
2: We zijn zelfs ook op geweest. Niet helemaal boven, maar
3: nee.
2: Tot aan het 5e station.
3: Oké. Okay.
0: Okay. Ja,
3: heb je aardig je best gedaan.
0: Zeker,
2: ja,
0: zeker. Hey, vraag 2.
2: Dat was makkelijker.
0: We gaan door met vraag 2. Veel Nederlanders associëren Japan natuurlijk gelijk met sushi. Wat is de meest verkochte sushi in Nederland? A. De sushi met. B. De sushi oorlog. Of C. Nigiri-san. We maken het moeilijk.
2: Sorry, de laatste verstond ik helaas niet.
0: Nigiri-san. Daar is een reden voor dat je die niet verstond.
2: Nee.
0: De enige afwijkende.
2: Ja.
0: Jij kiest ervoor?
2: Yes.
0: Yes. Had ik ook gedaan.
3: Heel verstandig. In Japan is ook een klein stukje Nederland te vinden. Er is namelijk een themapark in de stad Sasebo. Dat is vlakbij Nagasaki, mocht je er nog een keer naartoe gaan. Met de naam Huis ten Bosch. En in dat themapark vind je dan allemaal replica's van Nederlandse gebouwen. Waaronder ook Huis ten Bosch. Maar wat is daar niet te zien? Dus wat is niet te zien in dat themapark? Is dat A, het stadhuis van Gouda? B, de oude kerk van Delft? Of C, het centraal station van Rotterdam?
0: Zo, dit is moeilijk. Ja, Peter.
2: Inderdaad, ja.
3: En
2: dan gok ik het station van Rotterdam.
3: Goed gegokt. Ja, wel het centraal station van Amsterdam overigens. Die is er wel te vinden.
0: Ja.
2: Oh, oké. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Hey, we kunnen gaan voor het strandlaken erbij. Vraag 4. Het bekendste Japanse muziekinstrument is de shamisen. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Hoe klinkt dat apparaat? Ik ga jou 3 muziekinstrumenten laten horen. Jij mag zeggen welke de shamisen is. Dit is instrument 1.

0: Oké, onthoud deze. Was dit hem? Of is dit de shamisen? Ik hoop iets minder lange fragment dit. dit trek ik wat minder. Of dan hebben we nog instrument C. Oké, dat is weer dat is de afwijkende. Zeg het maar, A, B of C.
1: Nou, dan ga ik toch voor de A, denk ik.
0: Jij gaat voor A en dat is helemaal goed, man.
1: Ja.
0: De shamisen is namelijk een snaarinstrument met 3 snaren en een lange hals.
1: Ja.
0: Dat wist jij gewoon als reiziger naar Japan?
1: Ja, dat was wel een klein beetje makkelijk.
0: Oké, dat was een beetje te makkelijk. En de volgende keer dan maken we hem iets moeilijker, maar dan spelen we met iemand anders.
1: Ja, dat is goed.
0: We gaan jou gewoon trakteren op alle prijzen. Wat vind je daarvan?
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Heel goed, man. De Radio 10 Zonnebril, de Dopper en het Strandlaken. Ze komen naar Hillegom.
1: Helemaal super, dankjewel. Een hele fijne uitzending nog.
0: Hetzelfde dag ook. Fijne dag. Dankjewel. Dit zijn de Bee Gees.

0: jij ze meegemaakt afgelopen vakantie, The Nights on Broadway, dan kan jij je nog opgeven voor een van de laatste edities van de Vakantieland Quiz. Laat ons weten waar jij geweest bent. De Bee Gees hoorde je hier op Radio 10. Het is 8:02. Wij gaan richting de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je zo meteen van Fieke Hamers. Maar wat zit daarin?
1: Nou, is het je wel eens opgevallen dat producten in je winkelwagentje wel kleiner worden, maar niet goedkoper?
0: Ja.
1: Nou, dat kan kloppen.
0: Oké. Okay.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Huisverkopers, opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Alle verf super voordelig.
19: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
20: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu houden, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
0: Een hele goede morgen, welkom op deze dinsdag. Het is de Radio 10 zomerochtendshow. Vanmiddag dan gaat het regenen in het zuidoosten, maar de dag begint eigenlijk overal met zonneschijn. En het wordt zeker niet koud, 20 tot 25 graden. Dan is de vakantie op veel plekken voorbij en dat merken wij aan de files, Kim. Ja, dan staat het vast.
22: En dinsdag is ook geen thuiswerkdag.
0: Nee.
22: 22 vertragingen op dit moment, dit zijn de drie grootste. De A15 in Ridderkerk, Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 33 minuten door een ongeval. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug, 39 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Hoenderlo, 49 minuten.
0: Hoppakee, dat zijn ook geen korte files, joh.
22: Nee.
0: Wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Er gaan weer nepmails rond over de overgang van Ideal naar Wiro. De Telegraaf schrijft dat de fraude helpdesk deze zomer 100 meldingen per dag kreeg. De volledige overgang naar Wiro en het verdwijnen van de merknaam Ideal staat gepland voor eind 2027. En je hoeft als consument niks te doen. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt door een tornado. In een dorp bij Carcassonne zijn 300 huizen beschadigd of weggeblazen. Het Rode Kruis heeft de bewoners geholpen. En de Consumentenbond ziet toch altijd veel voorbeelden van krimpflatie in de supermarkten. Bij krimpflatie wordt een product stiekem kleiner om een prijsverhoging te verbergen, schrijft het AD. Zo ging een fles conditioner van André Lon van 300 milliliter naar 200 milliliter en een grote zak M&M's van 400 gram naar 363 gram. Fabrikanten verdedigen die krimpflatie doordat ze hogere kosten moesten maken door de oorlog in het Midden-Oosten en dat niet zij, maar de supermarkten de prijzen op het schap bepalen.
0: Oh, oké. Okay. Ik ben erin getrapt.
22: Ja.
0: Ik heb even kruidnootjes gekocht.
22: Nee.
0: Hier zit...
22: Ja, deze test kende ik nog niet.
0: Dat is ragebait voor sommige mensen.
22: Ja.
0: Maar hier zit 200 gram in. Is dat net zoveel als vorig jaar?
22: Ik heb geen idee.
0: Dat weet ik ook niet. Ik heb wel een goede smaak, denk ik. Pindakaas, ja, hagelslag.
22: Die kende ik nog niet. Die crème-inflatie zie je natuurlijk ook heel veel in restaurants en in cafés.
0: Ja.
22: Is dat je gewoon merkt dat er minder wijn in je glas zit. Dat ze echt wel hele Haagse bakjes aan het schenken zijn.
0: Ja, maar nee, ik begrijp dat door die kostenstijgingen dat moet. Maar zeg het gewoon even eerlijk. Ga maar niet stiekem een verpakking maken die er ongeveer hetzelfde uitziet en dan zit er minder in. Dat is toch niet leuk?
22: Ja, nee.
0: Ik ga toch even proeven.
22: Eerlijk, ja? Is dit je eerste kruidnootje van het jaar?
0: Nee, niet eerste kruidnootje. Wel de eerste pindakaas hagelslag.
22: Ik vind het ook altijd een beetje ragebait inderdaad. Dat ze er dan al liggen. Maar ook de discussie is dan kruidnoot of een pepernoot.
0: Ik vind dit een heerlijk pepernootje.
23: Robert en Kim.
0: Heb jij goede voornemens? Ja, je denkt dat ik gek ben als ik dat zeg, maar steeds meer mensen hebben die in september. Ah.

0: Let's go. Als je Burnaboy hoort, dan weet je dat je luistert naar Radio 10.
1: Echt?
0: Mooi, hè? Met Shakira, je hoorde Dai Dai. Radio 10. Mag ik nog een kleine recensie geven van de pindakaas hagelslagkruidnoten?
2: Ja.
0: Te weinig pindakaas.
2: Ik vond hem een beetje zuurig voor een pindakaas.
0: Ja, niet vies, maar te weinig pindakaas.
2: Maar als je er genoeg van neemt, went het vanzelf.
0: Ja, dat is waar. Ik vond ze ook niet vies, hoor. Ik vond ze best wel lekker, dus het zakje komt echt wel leeg. Goede voornemens. Ik had het er net over. Heb je goede voornemens? En dan denk je, ben jij knettergek geworden. Het is eind augustus. Maar wat blijkt, en ik las het gisteren ook in de krant, steeds meer mensen gebruiken eind augustus, begin september, dus na de vakantie, als een moment om een frisse start te maken. Dus die gaan dan ineens sporten, of die gaan nog eens nadenken over hun relatie, of het allemaal wel zo lekker ging.
2: Kijk je even hoe het geweest is deze zomer.
0: Ja, en dan een frisse start.
2: Ja.
0: Blijkbaar een nieuw moment om goede voornemens te hebben. We hebben aan de lijn Karin Prins, psycholoog. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Tref jij echt steeds meer mensen aan die dit doen? Want ik moet eerlijk zeggen, ik las het en ik dacht, nee, dat doen we toch niet echt?
3: Nou, toch wel. Want weet je wat het is? De vakantie, hè?
0: Ja.
3: De vakantie is geweest en dan ga je opeens stilstaan bij waar ben ik eigenlijk mee bezig.
0: En dan kom je erachter in mijn leven, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed bezig.
2: Ik heb het niet op
0: orde. Nee, ik heb het niet op orde.
3: Ik ben niet zo goed bezig of ik wil beter worden in bepaalde dingen. Ik heb de ruimte om daar nou eens over na te denken. Het kan ook een tijd zijn de vakantie dat je enorm teleurgesteld bent in wat je van plan was geweest ooit, eind van het jaar.
0: Oké, okay, ja. En dat je dus goede voornemens had en dat die niet zijn uitgekomen. Dat je denkt, hey, extra momentje.
2: Ik heb nog 4 maanden.
0: Let's go, nieuwe start.
3: Bij wijze van, ja, precies.
2: Maar ik kon me van vroeger ook heel erg herinneren, hè, met school of studie, dat je echt dacht, oh, nieuwe agenda, nieuwe boeken, nieuwe schriftjes, alles nieuw. Echt letterlijk schone lei. Je kon het opnieuw proberen.
3: Ja, klopt. Dat is helemaal waar. Daar heb je groot gelijk in. Maar die verwachtingen moet je natuurlijk ook wel een beetje bijstellen, hè? Want ook de verwachtingen die je aan het eind van het jaar hebt genomen en die wensen. Nou, je kan er letterlijk bij stilstaan. Wat je zegt van, we hebben vakantie gehad. Er is een nieuw begin. Maar maak het niet te groot. Zorg dat het inderdaad bij boeken kleine dingen blijft. En ga niet opeens een hele roer omgooien. Want daar heb je toch wel meer tijd voor nodig.
0: Dus leg de lat niet te hoog, dat zeg je eigenlijk.
3: Nee, leg de lat niet te hoog, dat zeg je mooi.
2: Eén ding per keer.
3: Dus
2: ga en of sporten.
0: En zijn deze goede voornemens anders dan aan het einde van het jaar? Hou je dit langer vol of maakt dat verder geen verschil?
3: Nou, dat maakt niet zoveel verschil. Alleen, ik denk dat je dit meer alleen neemt. Het is aan het eind van het jaar, doe je vaak met vrienden of familie, dat je zegt, goh, wat zijn jullie plannen voor dit jaar? Weet je, dat is zo'n moment. Maar dit sluimert meestal al langer. Je was ooit iets van plan toen. En dan, als vakantie is, dan sta je er toch meer bij stil. Zo gaat dat.
0: Nou, ik vind het een wonderlijk fenomeen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dankjewel voor je toelichting.
3: Ja, oké.
0: Okay. Nou, fijne dag, Karin.
3: Ja, dag.
2: Dag.
0: En ik wil het toch even bij de luisteraars neerleggen. Zijn er luisteraars die goede voornemens hebben? Laat het dan even weten.
2: Ik het wel.
0: Nou, kom maar door. Welke goede voornemens heb je? Of inderdaad, heb jij zo'n vakantie gehad dat je dacht, nou, na 25 jaar was onze relatie wel op. We maken er een eind van. Aan de relatie heb ik het dan, hè.
2: Ja.
0: Laat het even weten via de Radio 10 app. Heb jij goede voornemens voor de resterende maanden van dit jaar? Laat het even weten. Ik zou zeggen, start me up. Om even met de Rolling Stones te spreken. Welke goede voornemens heb jij? En heb je ze überhaupt? Radio 10 app.

0: I'll never stop the Rolling Stones. En steeds meer mensen zien dus ook september als een nieuwe start van het jaar. En die maken goede voornemens. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat gisteren las, dacht ik, knettergek, doet niemand. Maar, jawel, Wouter, jij hebt een goed voornemen.
1: Ja, absoluut.
2: En dat is?
1: Ik ga in de september niet drinken. Geen alcohol drinken.
0: Oeh, dry september.
1: Ja.
0: Dat is ook een nieuw gegeven.
2: Nou, jij hebt een dappere maand, want dat is wel een maand dat, dat je nog lekker buiten op een terras kan zitten.
1: Ja, maar sport begint ook weer, dus dan is de vandaag oprichten.
2: Fair enough.
0: Oké, maar als dit jouw goede voornemen is, dan denk ik wel, dan heb jij een leuke vakantie gehad.
1: Ja, iets te leuk, ja.
0: Daarin heeft het rijkelijk gevloeid. Wat heb jij vooral gedronken?
1: Voornamelijk wijn en bier.
0: Wijn en bier, en nu denk je, het is even klaar voor een maandje. Even resetten.
1: Ja. Nou, ja, vind ik een. Dan kijken we naar die maand wel hoe het me bevalt.
0: Ja, dat begrijp ik. Dappere poging.
2: Zet hem op.
0: Zet hem op. Heel veel sterkte.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. En we gaan ook naar Jacco. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een goed voornemen.
3: Ja, ja, ja. Ik ga nooit meer met familie op vakantie.
0: In tegenstelling tot Wouter, heb jij dan niet zo'n lekkere zomer gehad, begrijp ik?
3: Nou, ik had ook wel verteld, 1 week vakantie genomen. We hebben een boot gehuurd met de familie. En vanaf het moment dat we aan boord zaten, was het ongezellig. Dus,
2: Oef, maar was het jouw familie of de schoonfamilie?
3: Nee, ik ben alleen. Het was familie van mij, een oom en tante. En op hun verzoek was ik mee, maar dat gaan we niet meer doen.
0: Oké. En weten ze dat al? De rest van hun familie weten ze al dat jij denkt, nou, de volgende keer, dan druk ik mijn snor.
3: Dat was een besluit dat we samen genomen hebben.
2: Ah. Goed overleg. Maar je hebt wel de week volgemaakt.
3: Nou, we zijn ook eerder teruggekomen.
0: Oh mijn god.
2: Nee, dan zou ik het niet meer doen.
3: We hadden een boot. En zo'n boot is natuurlijk, dat 11 meter is een aardige boot. Maar die zit toch wel bij elkaar op de lip.
0: Ja, ik begrijp het.
3: Ja, dan is het toch wel een week heel lang.
0: Wat is het ergste wat jullie hebben meegemaakt als familie zijnde?
3: Nou, zo'n boot is natuurlijk heel gehoorig. En we zaten elke ochtend gezamenlijk op. En dat was gewoon om 8 uur 's morgens. In principe zaten we aan tafel. Alleen één ochtend, toen was het 7:50, toen lag ik nog in bed. En toen had ik ook nog aan tafel zitten. Ik denk, ja, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Dit nooit meer, dacht jij.
3: Nee, precies. Absoluut.
0: Nou, wat goed dat jullie gezamenlijk dat besluit hebben genomen.
2: En dat iedereen gewoon aan wal is gekomen.
0: Ja, precies.
2: Ook belangrijk.
3: Ja, dat wel.
0: Als vrienden uit elkaar gegaan.
3: Nou, we hebben inderdaad als laatste dag wel even gezamenlijk gegeten. En wel ook gedacht van, we moeten het wel goed afsluiten, want we zijn wel familie.
0: Ja, precies, ja. Inderdaad. Ja. En dat is gelukt.
3: Dat is gelukt. Nou. Daarna gingen jullie wel zijn geweest en we elkaar nog niet weer gezien, maar dat prima.
0: Jacco, dankjewel voor je verhaal.
3: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. Radio 10, dit is de zomerochtendshow. Patrick Hernandez en Born to be Alive.

0: prijsvoordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches sound a look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
27: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. wissel.nl.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is de Radio 10 Zomerochtendshow. En die gaat zo meteen verder met Billy Joel, Uptown Girl. Na het nieuws van 8 uur. Fieke Hamers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het zuiden van België is een lichaam gevonden. Dat is mogelijk van een jongetje van 5 dat vermist was. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet

0: tanken steeds vaker over de grens, omdat brandstof daar vaak goedkoper is. En er komt mogelijk een eind aan auto's met van die handgrepen die in de deur verdwijnen. Dat blijkt namelijk gevaarlijk bij ongelukken, meldt RTL. Na een ongeluk is het lastig om die deur open te krijgen en dat kan dodelijke gevolgen hebben. In China is er daarom een verbod op die verdwijnende deurgrepen. Er moeten miljoenen auto's worden aangepast. Voor het grootste deel gaat het om Tesla's. De Europese Commissie werkt aan nieuwe veiligheidsnormen en ze onderzoeken ook hoe makkelijk de deur van een gecrashte auto opengaat. En dan nog het weer. Op veel plaatsen zonnig vandaag. Alleen in het zuidoosten vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
1: Dankjewel, Fieke. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 32 vertragingen. En dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Budel en Leende 19 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 36 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderlo 38 minuten.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe...

0: The Uptown Girl en The Downtown Man. Het ging toch een aantal jaren goed. Billy Joel in zijn fotomodel. Was het niet Christy Brinkley?
1: Ja, maar ja, hij schreef voor al zijn vrouwen liedjes.
2: Ja.
1: Behalve voor zijn huidige. Misschien heeft hij uiteindelijk toch een les geleerd.
3: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Welkom 25 augustus op 3 na de laatste Zomerochtendshow. Vanaf volgende week maandag zitten hier Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten. En tot die tijd zetten wij ons beste roodbeentje nog even voor natuurlijk,
1: Kim. Ja, beste beentje uit bed gestapt.
0: Goed nieuws voor alle fans van Gerard Joling, want er komt een derde seizoen van Only Joling. Dat heeft hij gisteren zelf bekendgemaakt.
4: Lieve mensen, ik heb hartstikke leuk nieuws voor jullie. Ik heb enorm lang getwijfeld van gaan we het wel of gaan we het niet doen. We komen met een nieuwe serie Only Joling. En de reden is eigenlijk omdat er eigenlijk zo ontzettend veel vraag is door de fans. Ik ben ook heel dankbaar natuurlijk naar RTL toe dat ze dat toch weer aandurven op prime time. Dus ik ben ontzettend blij dat het doorgaat en nou, er komen heel veel nieuwe, spectaculaire, gekke, maar ook emotionele dingen aan. Dat kan ik je nu al vertellen. Dus ik ben super blij.
0: Hoe lieve mensen.
1: Ja, ik denk dat hij heel lang getwijfeld heeft totdat hij het aanbod zag. Ja, het is hem van harte gegund. Ja. Ja,
0: zit Gerard Joling al een beetje op het niveau van een Dolly Parton en André van Duin, dat je gewoon geen hekel kunt hebben aan Gerard Joling?
1: Oeh.
0: Hij zegt heel veel rare dingen. Maar, ja, maar je vergeeft het hem altijd.
1: Ja, nooit echt blijvend boos op Gerard Joling.
0: Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet.
1: Nee, daar is volgens mij niet iedereen het over eens. Ik denk dat Gordon daar wel iets anders over denkt. Maar daar waren we ook niet bij.
0: Nee, daar waren we ook niet bij. Ik ga kijken. Weer naar het seizoen. Hartstikke leuk.
1: Nou, vanavond ook iets bijzonders. NEC is weer afgereisd naar Noorwegen.
0: Ja, ik ga vast in de houding.

0: Ja, net even boven de Poolcirkel in een klein stadje trappen ze vanavond om 9 uur af in de play-offs van de Champions League tegen Bodø/Glimt.
1: Ja, het wordt wel spannend, want ze moeten nogal wat goed maken.
0: Ja, ze verloren vorige week thuis met 3-1. Dus de vooruitzichten zijn niet heel gunstig. Het kan ook de laatste keer zijn dat vanavond die tune gedraaid wordt voor NEC. Althans, dit jaar dan. Hè, wie weet hoe het dan in de toekomst weer gaat. Maar NEC-trainer Dick Schreuder is best wel realistisch.
2: Nou ja, kijk, we weten allemaal dat het lastig wordt. Het is gewoon een goede ploeg. Maar ja, we gaan er alles aan doen om proberen toch te winnen.
1: Oké, een beetje pit nog in zijn onder.
0: Ja, maar dat heeft hij nooit.
1: Oké.
0: Nee, toch, hij klinkt altijd heel onderkoeld.
1: Maar wel in het spel van NEC. En dat zou ze over de streep kunnen trekken. Ik ga kijken vanavond om 9 uur.
0: Ja, en we gaan zo meteen even bellen met echt een superfan. Die is dus met een camper helemaal naar Noorwegen gereden.
1: Wow.
0: Maar dat ging ook niet helemaal goed. Dus laten we hopen dat dat geen voorbode is voor NEC.
1: Okay.
0: Maar we gaan zo meteen even kijken waar die gestrand is.
1: Maar hij is er wel.
0: Of in de buurt.
1: We gaan het checken zo meteen. George Michael en Queen nu op Radio 10.

0: Sugar. Radio 10 met Harry Styles en Watermelon Sugar. Eerlijk is eerlijk, er moet nog heel veel gebeuren vanavond. Mm-hmm. Maar dan kan het wel dat er een droom uitkomt in Nijmegen. Dan kan het zijn dat er dit voetbalseizoen clubs als Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Bayern München, Real Madrid, Inter neerstrijken in de Goffert in Nijmegen.
1: In welk hotel zouden ze dan gaan zitten?
0: Sorry, in welke?
1: Welk hotel zouden ze dan gaan zitten?
0: Nou, dat hotel bij Sana Droom vlakbij het stadion, denk ik. Dat is natuurlijk een droom voor alle NEC-fans. Ja. Maar in het bijzonder misschien wel voor Mark, want die wil dit zo graag. Die heeft gewoon de camper gepakt en die is naar Bødu in Noorwegen gereden om daar de return van de play-offs te zien vanavond. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Heb je vliegangst?
2: Nee, helemaal niet.
0: Hoe lang is het rijden? Want dat is echt een eind.
2: Ja, het is 30 uur rijden. Ja.
0: 30 uur rijden, 2400 kilometer. En dan krijg je ook nog pannen, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. Wij, na de eerste ochtend, want we waren richting Hamburg gereden. Net daaronder zijn we gestopt in een bos.
1: Ja.
2: En de volgende ochtend rijden we weg, niet vermoedend. En 20 meter later, toen stopte hij er in één keer mee.
0: Ah. Ja. Oh. En hoe heb je dat opgelost?
2: Door rustig te blijven, te kijken wat we zelf konden doen. En ChatGPT gebruikt altijd handig in dit soort situaties.
0: Ja.
2: En toen de verzekering gebeld. En niet veel later werden we opgepikt met een takelwagen.
0: Ja.
2: Dus toen werden we achtervolgd door onze eigen camper. Als je in het achteruitkijkraampje keek, ja.
0: Maar jullie hebben het uiteindelijk gehaald. Je bent in Bødu.
2: Ja, zeker. Wij zijn die dag bij de garage doorgebracht.
0: Ja.
2: Er stonden 6 campers, allemaal Nederlanders.
1: Okay.
2: Dus we dachten al, oh shit, weet je wel, dit kan echt even duren.
1: In ieder geval op tijd vertrokken, dat je het nog gered hebt.
2: Ja, precies. Nou, dat is ook altijd wel de bedoeling geweest. Maar liever had ik nog eerder vertrokken, maar dat ging niet.
0: Nee.
2: Dus, maar goed, we hebben tot 5 uur bij de garage doorgebracht. Spelletjes gespeeld in de camper, rustig geluncht. En toen bleek toch dat die niet gemaakt kon worden en het onderdeel kwam pas gisteren binnen. Dus toen kregen we een leenauto met die toevallig nog daar stond. Van de
0: Wat goed. Nou, belangrijkste is, je gaat die wedstrijd vanavond zien. 3-1 verloren vorige week. Er moet dus nog wel wat gebeuren om alsnog het hoofdtoernooi te bereiken. Maar jij hebt er vertrouwen in?
2: Altijd vertrouwen. Had ik ook in onze reis, ook al stonden we daar. we hebben eigenlijk geen moment stress gehad. We zijn gewoon rustig gebleven. Want het komt altijd goed.
0: Kijk.
2: Niet linksom, maar rechtsom. En dat is eigenlijk ook mijn NEC, deze wedstrijd. Thuis verloren, 3-1. Maar goed, wij stonden ook 2-0 achter en we hebben het ook gered. Dus het kan altijd, ja.
0: Oké, en jij denkt eigenlijk, het team moet gewoon een voorbeeld nemen aan onze reis. We hadden pech, we stonden achter. Misschien wel 3-1, 3-0. Maar we hebben het gered en dat gaat NEC misschien ook wel doen vanavond.
2: Ja, nou ja, dat is mooi gezegd. Ik hoop het.
0: Dat zou toch mooi zijn, hè? Want wat zou het voor Nijmegen betekenen als ze gewoon, ja, die teams die ik noemde, als een Real Madrid gewoon in de Goffert speelt.
1: Ja,
2: dat is vrij absurd. In zo'n klein stadion en ook voor de stad. Ja, mensen grappen er al de hele zomer over. Wilco had het ook al gezegd, Wilco van Schaik.
0: Ja, dat is de directeur.
2: De directeur, inderdaad.
1: Ja, maar kan nog Wilco zeggen?
2: Ja, ik mag blijkbaar Wilco zeggen, ja. Dat die mij dadelijk Mark noemt, ja.
0: Ja, heel goed.
2: Nee, het betekent heel veel.
0: Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Nou, mag ik jou ontzettend veel plezier en ook succes wensen vanavond. We gaan met je meeduimen. En dan hoop ik dat het wederom een fantastisch seizoen gaat worden voor NEC.
2: Nou, daar twijfel ik niet over of vanavond goed komt. Laten we dat hopen.
0: Ja.
2: Maar het is al heel bijzonder om hier te zijn met alle andere supporters. Dus,
0: kan ik me voorstellen.
1: Aan jullie ligt het niet.
0: Nee.
2: Zo is dat.
0: Kim en ik wensen je alle winst toe. Behalve de 2 wedstrijdjes tegen Ajax dit seizoen, alsjeblieft.
1: Gun ons ook iets.
2: Oké. Nou, dan wil ik dat je me nog een keer belt als we winnen, oké?
0: Oké, is goed. Hey, succes vanavond.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Dit
0: is de Radio 10 Zomerochtendshow, nu met Aretha Franklin.

0: blijft een mooi liedje, Milo en You Don't Know op Radio 10.
1: Ranking de hits.
0: Gaan wij zometeen spelen. Dan maak jij kans op €250 als je de liedjes waar wij fragmenten van gaan laten horen in de juiste volgorde weet te zetten. En vandaag is het de verjaardag van de vader van Miley Cyrus. Billy Ray Cyrus, hij wordt 65 jaar, feestje daar. En omdat hij jarig is, beginnen wij dit spelletje met zijn enige hit uit de top 4000. Dat is deze. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think it understand. Daar kan je lekker op line dansen, denk ik.
2: Cowboy hoed erbij.
0: Ja, heerlijk. Achy, breaky heart van Billy Ray Cyrus. Maar was dit een hit voor of na 1998? Stuur je antwoord in via de Radio 10-app en misschien speel jij zometeen mee. Maak je kans op €250. En wij gaan zometeen ook naar het nieuws. Fieke Hamers, wat zit daar onder andere in?
2: Ja, we moeten steeds langer doorwerken tot ons pensioen. Deze vrouw van 101 jaar maakte wel een heel bijzondere carrière-switch.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
22: Nu hou hè, dus niet straks.
23: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
25: Ons CW-fotoboek is er.
26: Spannend!
25: Wat is die mooi geworden?
26: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
25: Het voelt alsof we er weer zijn.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
28: Ja, het

0: 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Goedemorgen, alweer 8:55. Veel zon vandaag. Meer naar het zuiden toe ook wat sluierbewolking. En in het zuidoosten mogelijk een buitje vanmiddag. Het wordt op de meeste plaatsen zo'n 23 tot 25 graden. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 26 vertragingen en dit zijn nog de drie grootste. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Barneveld 24 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 32 minuten door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderlo 42 minuten.
2: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fiek Amers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij het vliegveld van Leipzig zijn een derde drone en mogelijk ook explosieven gevonden. Dat melden Duitse media. Begin deze maand werden al drones met explosieven ontdekt. Vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig zijn sterke vermoedens dat Rusland erbij betrokken is. Op Schiphol zijn vandaag acties van beveiligers tegen de hoge werkdruk. Ze leggen op 3 momenten het werk neer. De eerste keer om 10:00. Daardoor wordt een kwartier niet gewerkt bij de passagierscontrole. En in Nigeria is een vrouw van 101 jaar opgepakt voor het verkopen van cannabis. De vrouw zei tegen de politie dat ze was gestart met drugshandel nadat haar kruidenierswinkeltje was afgebrand. Ze kreeg de drugs aangevoerd door haar dochter en ze verkocht het in kleine hoeveelheden door aan de buurtbewoners. Vanwege haar leeftijd is ze op borgtocht vrijgelaten.
2: Nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Als ik 101 ben, dan verhandel ik geen drugs meer, dan rook ik het alleen nog, denk ik.
4: Toch, ja. Lekker door je.
2: Maar een beetje genieten van jouw dag.
4: Misschien is het daar. Ik kan toch zeggen dat het tegen staar is?
2: Tegen staar doen we het. En Kim. Zometeen spelen wij Ranking the Hits. Misschien wel met jou. Eerst Lay All Your Love.

0: Radio 10 met Ed Sheeran en Azizam. En wij gaan spelen.
1: Ranking de hits.
0: Voor de op 3 na laatste keer.
2: Ze kunnen nog €750 weggeven, als het goed gaat. Nee, nog 1000.
0: Zullen we het spelletje gewoon heel makkelijk maken?
2: Sorry, dat iedereen nog 1000 euro weggeven.
0: Ja, dat iedereen de hoofdprijs wint deze week. Oh. Als laatste week.
2: Ik weet niet of dat mag.
0: We gaan vandaag in ieder geval spelen met Peter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij speelt elke dag mee, hoor ik, lees ik.
3: Ja, ik probeer mee te doen, ja, klopt.
0: Maar ben je ook een beetje goed?
3: Ik hoop het.
0: Je bent voorzichtig. Maar als je meespeelt dagelijks, gaat het dan in de auto op weg naar het werk wel goed altijd?
3: Ik slaap vaak de plank mee. Dus, ik hoop dat het daar beter gaat.
2: Wel eerlijk.
0: Ja, dat is zeker eerlijk. Klopt. En als je zelf op de radio bent en meespeelt, is het nog net even moeilijker. Dus toi, toi, toi.
2: Robert heeft veel vertrouwen.
0: Ik ga voor die €250. Even beginnen met de selectievraag. Het is de verjaardag van Billy Ray Cyrus. En daarom is hij het startpunt van dit spelletje. Je hoorde namelijk deze hit van hem. Don't tell my heart, my achy-breaky heart. I just don't think it understand. Achy Breaky Heart. En de vraag was, was dit een hit voor of na 1998?
3: Dat was ervoor.
0: Dat was ervoor. Inderdaad, het jaar was 1992. Dus de eerste €50 heb jij in de pocket.
3: Super.
0: Je maakt kans op €250. En ik zeg wel, je hebt het in de pocket, maar je hebt het niet definitief in de pocket. Want als je een fout maakt ergens in het spel, dan val je terug naar een Radio 10 dopper. Je mag wel altijd na elke vraag stoppen.
2: Behalve deze.
0: Behalve deze natuurlijk. Dus we gaan naar de volgende. We beginnen dus bij 1992. Was dit een hit

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Peter.
1: Dat is toch een moeilijke, vind ik.
0: Wij dachten nog, we beginnen makkelijk. Ja? Maar ja? Ja?
1: Ik denk, jullie begonnen van, we maken er een makkelijk potje van. Maar Alcazar, ja, van mij, het is puur weer een gok. Die andere was 92, zeiden jullie, hè?
0: Ja.
1: Dan zeg ik daarna.
0: Daarna! Hoppakee, we laten je niet in spanning. Het was best wel ver erna, namelijk het jaar 2001.
1: Oké, ja.
2: Maar dat betekent wel dat je nu 100 euro hebt.
0: Ja, dat is lekker.
2: En dan is de vraag, ga je een rondje doorspelen voor 150 of stop je?
1: We gaan door.
0: Je gaat gewoon door. Heel goed. Denk aan 2001 en wat je toen deed. En denk dan, was dit daarvoor of daarna een hit? Een one-hit wonder was het zo'n beetje. Joan Osborne en One of Us. Voor of na 2001?
1: De voor.
0: Dat was ervoor. Kijk, deze is dan weer makkelijk voor je, hoor ik.
1: Ik denk midden of 97, denk ik.
0: Ja. 1996 was het. Hartstikke goed.
1: Top.
2: En dat betekent 150 euro. En zoals je weet is dat laatste fragment geen 50... maar 100 euro waard. En dat betekent dat je zomaar op 250 euro kan eindigen. Maar dan moet je hem wel spelen. En de vraag is, ga je dat doen?
1: Ik gok erop. Ik hoop dat jullie een beetje een mooi slot kunnen maken van mij.
0: Ja, dat hopen wij ook. Wij gunnen je dat van harte. Is dit een hit geweest voor of na 1996?
3: Want dit is mijn hart, mijn hart.
0: De Puma's en Mijn Houten Hart. Voor of na 1996 een hit?
1: Stukje, een gokje.
0: Ja.
1: Dus dat was spannend, hoor.
0: Ja.
2: Je maakt het ook spannend.
1: Ik gok daarna.
0: Jij gokt erna.
1: Dat is daarna.
0: Oeh, Peter. Ja, yes, goed gegokt.
1: Super.
2: Het was 1999, Peter.
0: Je valt er helemaal stil van.
1: Ah. Ja, ik schrok ervan, want ik dacht dat hij mijn maling nam. Dat het niet goed was.
0: Ja, je maakt het zelf al spannend. Ik dacht, ik maak het nog even spannender. Maar je hebt het gewoon hartstikke goed gespeeld, man.
1: Ja, top.
0: 250 euro in de pocket. Ga je er iets leuks mee doen? Ja, maar wat?
1: Een lekker hapje eten met de vrouw. Misschien nemen de kids mee, dus misschien wel.
0: Heel goed. Maak er een mooie avond van die 250 euro. Sla hem lekker ergens stuk.
1: Dat is goed, dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Doei.
0: Doei doei. En dit was het laatste fragment. En dat gaan we dan ook maar even helemaal draaien. De Puma's van Dick Hout en... Hoe heet ze ook alweer? Akda en Munnik natuurlijk.
2: Ja.
0: Mijn Houten Hart, nu op Radio

0: volle mond op de radio praten. Ach. Is weinig charmanter dan dat. Maar ik kon niet laten om toch even zo'n pindakaas hagelslag kruidnootje in mijn mond te stoppen.
1: De feestmaanden staan voor de deur. Wend er maar van staan, toch?
0: Ja, ik vind het toch lekker. Ik vind er te weinig pindakaas in zitten.
1: Maar...
0: nou, toch lekker.
1: Maar wat het is,
0: ja, toch
1: best
0: oké.
1: Okay.
0: Ja, best oké. Ik weet dat het ragebait is, dat er mensen nu denken... ah, zit je nu al kruidnootjes te eten, want het is pas augustus.
1: Je hoeft ze niet te kopen.
0: Nee. En ik denk elke keer als ik de eerste kruidnoot van het seizoen in mijn mond steek... waarom niet tussen januari en augustus ook? Want zo lekker zijn ze wel. Dat vind ik.
1: Wat is een equivalent van kruidnootjes wat je de rest van het jaar wel eet? Gewoon speculaas, toch?
0: Ja, dat is ook wel seizoensgebonden, toch?
1: Ja, maar dat kan je wel het hele jaar kopen, speculaasjes.
0: Nou, ik vind het raar dat we kruidnoten niet ook het hele jaar
1: kopen.
0: Okay. Zometeen nog veel meer Guilty Pleasures. Namelijk de Guilty Pleasure Party met Martijn Koopman. En daarin onder andere deze.
2: Zometeen op Radio 10.

0: Dankjewel, leuk. Zometeen veel plezier met Martijn Koopman. En wij zijn er morgenochtend weer.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
20: tijd voor weer een uur lang gezelligheid. Guilty Pleasure Party met zometeen de Kings en ook Marianne Rozenberg. Maar eerst hoor je welk nieuws Fieke Hamers op de kop heeft getikt. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Na de mislukte drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig begint deze maand is nu ook een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden de drones ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. Ruim de helft van de particuliere beleggers in ons land vermoedt dat aandelen rond kunstmatige intelligentie te duur zijn. Maar ze zien AI volgens de Rabobank tegelijkertijd ook als de meest kansrijke belegging voor de komende jaren. De bank zegt dat veel beleggers in fondsen zitten waarin AI steeds belangrijker wordt. En in twee regio's zijn de scholen weer begonnen. En het huiswerk gaat er anders uitzien. Het heeft alles te maken met scholieren die hun huiswerk laten maken door chatbots zoals ChatGPT. Leerlingen presteren wel beter door AI, maar ze leren er niet van. Scholen werken bijvoorbeeld aan meer opdrachten op school en meer mondeling overhoren dan schriftelijk. En dan nog het weer. Op veel plaatsen zonnig vandaag. Alleen in het zuidoosten vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
20: 21 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. A1 Apeldoorn en Amersfoort voor Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Vertraging 50 minuten. A12 voor Oberhausen Arnhem voor Duiven 55 minuten. En de A348 Doesburg Arnhem voor Velpenbroek een vertraging van 25 minuten.
22: Ons CW-fotoboek is er.
23: Spannend!
22: Wat is hij mooi geworden?
23: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
22: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Business.
1: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
2: Kippie.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow

het is de band van de broers Dave en Ray Davies. En in de interview vorige week werd aan Dave gevraagd: komt er eigenlijk nog een reunie van de Kings? Zijn antwoord was een beetje vaag: never say never. Het komt er eigenlijk om neer dat ze de deur op een kier willen zetten, maar dat ze de sleutel kwijt zijn momenteel. Goedemorgen, 10 minuten over 9. Martijn hier op dinsdagmorgen. Vandaag 25 graden op de Kwikstengel. Guilty Pleasure Party met alleen maar meezingers. En zometeen de zangeres die het aan de stok heeft gekregen met een surfplank. Maar eerst de trots van Duitsland op het gebied van Eurodance. De grootste hit voor MC Saar en The Real McCoy. It's on You, vandaag in de Guilty Pleasure Party op 10.

Nou, Sharon Lee uit Almere. Oh my god, Lady Gaga op Radio 10. Ja, heerlijk, hè? In de muziekwereld zijn er altijd wel aasgieren die een slaatje willen slaan uit het succes van een ander. Zo kreeg Lady Gaga het aan de stok met een bedrijf dat surfplanken maakt. Het bedrijf zei dat Lady Gaga de naam van haar nieuwe album Mayhem had gejat van de nieuwe lijn surfplanken die toevallig ook Mayhem heette. De rechter gaf Lady Gaga gelijk en veegde de hele claim van tafel. Toch opmerkelijk dat je een golf van kritiek krijgt van een surfplankbedrijf. Maar goed, tijd voor een golf aan meer zoete muziek in de vorm van Johnny Logan. Dit is Hold Me Now.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Web vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
7: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

Meteen een oude snoepert in de Guilty Pleasure Party. Weer voor vandaag, vrij zonnig in het zuiden ook van sluierbewolking. Temperatuur maximaal 25 graden. 8 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken, 50 minuten. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor de Schinkelbrug, 19.

Dolan is een van de zangers van Modern Talking. Hij trouwde het afgelopen jaar op de Malediven met zijn vriendin Carina. En hun liefde is een bewijs dat het leeftijdsverschil geen probleem hoeft te zijn. Hij is namelijk 72 jaar en zij is 30 jaar jonger. Ja, uit onderzoek blijkt ook dat jongere vrouwen meer financiële stabiliteit ervaren met een oudere partner. Goh, wat een onderzoek. Ja, die financiële stabiliteit zit bij Dieter wel snor, om het zo maar te zeggen, met een geschat vermogen.

Sinds deze zomer kan je het zien in Londen, de musical over Frank Sinatra, over de ups en downs, de huwelijken, de mythes en vooral de muziek van Frank in zijn jonge jaren. Frankie, het volkslied over de Big Apple, New York, New York, vandaag in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Ja, en deze zanger heeft nog geen eigen musical, maar wel een gigantisch verjaardagsconcert, 18 december in Ahoy in Rotterdam. Daar viert hij zijn 65e verjaardag. Echt een artiest die het viert met zijn fans samen. Eén van zijn grootste hits vandaag in de Guilty Pleasure Party op Radio 10.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Schat?
10: Hm?
9: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
10: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
13: Voor wie zijn we alvast weer?
12: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: alleenbakker.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: 10 uur dinsdagmorgen, Radio 10 staat aan, zometeen met Vanessa Paradis. En Nico, kom eens hier.
3: Ja.
2: Ah. 3 zoenen. Ook van Prince zometeen. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van de beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Sinds mei zijn er niet zo weinig schepen door de straat van Hormuz gegaan als gisteren. Het waren er maar 2. De afgelopen week nog gemiddeld 14 per dag. Sommigen doen het stiekem en zetten hun transponder uit. Dan zijn ze niet te volgen. Het is gevaarlijk om door de straat te gaan sinds het begin van de Iran-oorlog. Bij het vliegveld van Leipzig is een 3e drone gevonden, ook met mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïens vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun eigen land. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk, dat gisteren werd geraakt door een tornado, 2 vermisten teruggevonden. Ze zijn licht gewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw. Dat meldde Franse media. Hoe het precies met haar en haar baby is, dat is niet bekend. Radio 10 weer op veel plaatsen. Zonnig vandaag, alleen in het zuidoosten. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
2: 5 vertragingen gemeld door Frits Meister op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Vertraging 33 minuten. A4 Den Haag Amsterdam voor de Schipholtunnel 9. En de A12 Oberhausen Arnhem voor Duiven. Vertraging 8 minuten.

0: thee 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

groep van vandaag. Het zoenen Prince hoorde je met Kiss. En daarvoor Vanessa Paradis met Be My Baby. Een hele goede morgen, dinsdag de 25e van augustus. En voor heel veel van ons is het vandaag salarisdag, hè? Inderdaad, de flappentap is weer gevuld, de knakenkist zit vol en het poenportaal is open voor business. Ja, en de rest van de maand werken we natuurlijk gewoon voor de lol. Goed, grootste hits aller tijden, elke dag op Radio 10. Supremes hoor je zo meteen, maar eerst

0: Elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. Supremes hoorde je en daarvoor de meest felbegeerde vrijgezel ter wereld, John Mayer. Die ongelooflijk goed is met zijn vingers en dan vooral op zijn gitaar. Hij is echt gek op gitaren. Hij heeft er 128 en de meest bijzondere heeft hij ook een naam gegeven. Nou, juf Ank.
1: En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Zometeen van het Songfestival Duncan Lawrence, maar eerst de Simple Minds. Dit is Don't You Forget About Me.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Wie was je aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbaan.

Welkoop.nl. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo,

bedrijfsborrel. Of je zit dan op een terrasje in de zon. Het is buiten nog 25 graden. En je denkt, nou, doe er nog maar eentje. Dan pak je een taxi. In Londen zijn ze zwart. In Mexico stad zijn ze roze met wit. In Duitsland, beige, gelig. Cairo, blauw. Hongkong zijn ze dan weer rood, groen of blauw. En dat hangt dan af van het district waar ze mogen komen. En in Amerika heb je natuurlijk gewoon de big yellow taxi. En over Amerika gesproken, zometeen de Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. George McRae komt eraan, maar eerst Tim Finn.

0: elke dag krijg je het vertrouwde geluid van Nicola Ruis met het laatste nieuws om 11 uur. Goedemorgen, Nicola.
1: Goedemorgen.
0: Waar ga je het zo meteen over hebben?
1: Nou ja, het is jou waarschijnlijk ook opgevallen. Het is een hoop bittere ellende, tranen, noem het maar op, de afgelopen tijd in het nieuws.
0: Ja.
1: Ik heb nou eindelijk iets waar we echt met z'n allen weer keihard om gaan gieren.
0: Ik word er nu al vrolijk van. Zo meteen.

0: nieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
10: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
18: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
27: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
31: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
32: Kippie.
0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Ze komen eraan, vier toppers. Nummer 1 hit zometeen in 4K. Met onder andere een probeersel van een band wat gewoon op 1 terecht kwam. Maar eerst de nummer 1 van het nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal, omdat beveiligers actie voeren. Dat meldt regiozender NH. De beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen de hoge werkdruk. Daarom werden er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in een nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Over vuurwerk gesproken, een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoordfans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt door de wat vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. Tja, er is een derde seizoen van de Real Life Soap Only Joling op komst. Dat maakte Gerard bekend op Instagram. De zanger zegt dat hij lang heeft getwijfeld, maar kan nou niet meer wachten tot de reeks van start gaat. Ja, dan wil je natuurlijk weten, wanneer gaat seizoen 3 dan echt beginnen? Dat weten wij ook nog niet. Ja, met een blindlegger, hè, Geer?
3: Ja,
2: ja. Ja, goed, het weer op veel plaatsen. Zonnig vandaag, alleen in het zuidoosten vanmiddag kans op een bui. En het is maximaal 20 tot 25 graden.
3: Wat een blindlegger!
1: Flitsmeister met 2 vertragingen op de A-wegen. De A12 voor Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 20 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord staat een auto met pannen, een kwartier vertraging.

0: liepmotors.nl/business.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de Hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter.
4: Ja, vanaf maandag.
3: Radio 10.

kijk naar de klok. Het is exact 11:11. 4 enen in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4 keer 1. Met zometeen een rapnummer van de Pet Shop Boys. Maar eerst de pintjes zwetende gasten van Electric Light Orchestra. Voor het eerst maakten ze namelijk een nummer waar geen strijkers in zaten. En dat nummer beviel zo goed dat ze na de opnames besloten om de strijkers uit de band te gooien. De violist en de cello-speler werden ontslagen. En uiteindelijk werd dit het resultaat. Een dikke nummer 1 hit in Canada. En vandaag de eerste in 4 keer 1 op Radio 10. Ilo, dit is Don't Bring Me Down.

Pet Shop Boys waren groot fan van de rap scene die in Amerika was ontstaan. Toen ze de studio in gingen, dachten ze, laten we ook wat rappen. Maar toen bleek het toch niet zo gemakkelijk te zijn. In plaats van de rap werd het refrein toch maar ingezongen. En dat was een goed idee, want het werd een dikke nummer 1 hit in 1986. West End Girls was vandaag de tweede in 4x1. Met zometeen de grootste hit van Bruno Mars wereldwijd. Maar eerst gaan we naar Sinead O'Connor. En haar versie van het Prince nummer Nothing Compares to You. Hit in 1990 en vandaag de derde in 4x1.

0: Ikreen met 4 nummer 1 in het achter elkaar. En het mooie is, zometeen sta jij centraal.
1: Alles mag op dinsdag.
0: Waarschijnlijk heb je al even gedacht aan de lunch. Nou, het duurt nog een half uurtje en dan begint hij. En jij kan je lunch ook vandaag weer lekkerder maken met jouw favoriete muziek. De vraag aan jou is, wat wil je horen zometeen na 12 uur in Alles mag op dinsdag met Jeroen Nieuwenhuizen? Heb je een leuke suggestie? Wacht dan niet langer, hè? Misschien vergeet je het allemaal weer. Pak nu de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. En als je hem aanvraagt, dan maak je bovendien kans op een Bammerammer broodrommel als je de Bammerammer om 12 uur aanvraagt. En dat is een liedje met extra veel pit. Dus pak de app erbij, typ in of spreek in wat je zometeen wil horen.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we van weer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
22: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Hij is onderweg.
22: Wie?
23: Mijn nieuwe betaalpas.
1: Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
19: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Alle verf super voordelig.
25: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Vrij zonnig, midden in het zuiden wat sluierbewolking. Temperatuur vandaag maximaal 25 graden. Met nu uit je speakers, de zomer met Eros Ramazzotti.

ik wil wel eens zeggen, het hoogtepunt van de dag, elke dag om 12 uur met Jeroen Nieuwenhuizen. Want dan bepaal jij namelijk wat er te horen is op Radio 10. Het is Alles Mag, vandaag op dinsdag. Ja, en de vraag is heel simpel, wat wil je horen zometeen na 12 uur tijdens de lunch, om jouw lunch gewoon net iets lekkerder te maken? Zie het als een tractatie voor jezelf, maar natuurlijk ook voor een ander. En het doorgeven is heel simpel, daarvoor download je op je telefoon de app van Radio 10. Dan typ je in, titel, artiest en misschien een goede reden. Of je kunt het ook inspreken van, hallo, ik ben Martijn en ik wil graag Anita Meijer horen bijvoorbeeld. En dan kan Jeroen dat zo meteen uitzoeken en uitzenden. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. En dat is een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Pas er minimaal 2 bammetjes in. En op de bovenkant staat het hoofd van Jeroen Nieuwenhuizen. Dus echt een buitenkansje. Pak de app erbij. Laat weten wat je wil horen zo meteen na 12 uur. En dit is Earth, Wind & Fire.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.

0: Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Hey.
2: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weet in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
12: Kippie.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
19: Dan gaat hij nog een paar seconden en dan breekt de middag weer aan natuurlijk. En dan gaan we het vieren met een uur lang. Alles mag op dinsdag. Doe lekker mee. Maar eerst de nieuws. Nicola Ruijs.
20: Goedemiddag. Om 2 uur vanmiddag en om 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol weer actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze in een kwartier niks. Vanmorgen was ook al een werkonderbreking en die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moeten wachten tot de controles verder gingen. Weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. En het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel ingaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Zij viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. En niet alleen als voetganger maakte hij er een potje van, ook reed hij al 3 keer zonder rijbewijs. En er is een antropoloog met een opvallend idee. Hij wil voortaan het Wilhelmus laten horen voor iedere bioscoopfilm. Volgens Shashi Ropram, zo heet hij, zorgt dat voor meer saamhorigheid en gezag.
21: En dat kan een hele mooie gelegenheid zijn als je bijvoorbeeld met je kinderen naar een Disneyfilm gaat. Dat je dan met je kind van 4 gewoon gaat opstaan en vertelt wat het volkslied is en vervolgens ook waarom je respect moet tonen.
20: Nou, dat zei in tv-programma Nieuws van de Dag. Hij zag dat het in landen als India en Thailand al gebeurt. Volgens hem is het ook een mooie manier om kinderen iets mee te geven over het volkslied en nationale symbolen. En dan denk ik altijd, het Wilhelmus. Nu,
12: in de bioscoop.
20: Goed, het weer. Vrij zonnig in het zuiden ook sluierbewolking. Het wordt 25 graden. In Limburg wat meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden trouwens, rond de 22 graden.
19: Ja, dankjewel. Dan gaan we eens naar de weg kijken. Er zijn 3 vertragingen. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Waterdorp 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 22. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland ook 6 minuten.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levens.

0: sojadessert 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: We beginnen met
1: Anne-Marie.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag,
2: Anne-Marie.
0: En van harte, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: 54 op de teller vandaag.
2: Ja, potverdorie. Ja. Maar je zou het niet zeggen als je me ziet, maar dat zien jullie niet op de radio.
0: Nee, meer 64? Of,
2: Nee. Lekker aardig ben jij.
0: Hey, lieverd, ik ben 3 maanden 54 en dan kan je zeggen, het is net het nieuwe 44.
2: Oké.
0: Okay. Behalve als ik in de spiegel kijk, maar daar heb jij gelukkig geen last van.
2: Dankjewel, je hebt het goed gemaakt.
0: Ben je leuk verrast vanmorgen?
2: Ja, mijn man heeft het ontbijt op bed gebracht en

0: pindakaas met sambal.
1: Ah, ja, je houdt van een pittig broodje.
0: Ja, dat klopt.
1: Een sneetje pikant.
0: Ja, ik doe eigenlijk sambal op alles hoor, maar vanmorgen dus pindakaas.
1: Ja, heb je het alles op een gebakken ei gedaan ook? Of,
0: Ja.
1: Ik heb er thuis ook zo één. Okay. In de handtas zit gewoon een pot sambal.
0: Goed idee.
1: Ja. Hey, leuke dag vandaag. Veel plezier op je verjaardag. En wat voor fijne plaat hoort erbij?
0: Baxis met Making Your Mind Up.
1: Lekker!
2: Radio 10, bam en rammer!

0: Alcazar en Cry at the Discotheque. Ja, ja. Jelka die wilde hem graag horen. En wie zijn wij dan om nee te zeggen? Natuurlijk niet. Hartstikke leuk. En daarvoor nog Bas Vis. Dan is het alweer de 25e van augustus. Dit is Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10. Fijn dat je erbij bent. Nico en ik nemen je mee richting 2 uur. En nu de scholen weer zijn begonnen, is het drukker op het fietspad natuurlijk. Hè. Een verzekeringsvergelijker Independent trekt daarom aan de bel. Want aan de bel ook. Ah, een kwart van de jongeren fietst met oortjes in of een koptelefoon op. En dat mag, maar is niet zonder risico natuurlijk. Want je hoort helemaal niks.
1: Nee.
0: Bij ongeluk kan het zelfs gevolgen hebben voor je aansprakelijkheid. Nou, ik zou zeggen, ja, ik ben natuurlijk ook een oude knakker.
1: Dat ben jij, 54.
0: Wel met hele jonge kinderen, dat dan wel. Maar als die straks op het fietspad gaan, dan zou ik toch zeggen van, joh, schat, denk er nog eens goed over na als je niks hoort.
1: Ja.
0: Het is misschien een beetje...
1: Ja.
0: Maar toch, weet je.
1: Ja, maar aan de andere kant, vroeger, onze ouders zeiden het ook al, hè. Jullie hebben zo'n nieuwerwetse Walkman met van die kussentjes op je oor. Daar mocht het ook al niet mee.
0: Nee, nee.
1: Maar het is wel heel link.
0: Ja, één schelpje af zou ik zeggen dan.
1: Doen we het zo.
0: Ja, in ieder geval je noise cancellation uitzetten. Max Verstappen heeft net bijgetekend bij Red Bull, dat wist je misschien wel. Maar Mercedes geeft de strijd toch nog niet op. Teambaas Toto Wolff zegt dat hij de Nederlander graag naar Mercedes haalt. Volgens Wolff is er binnen de Formule 1 niet zeker. En hij ziet Max graag binnen 2 of 3 jaar de overstap maken.
1: Zou hij een dikke portemonnee moeten meebrengen? Dat laatste uitgezocht wat Max gaat verdienen de komende 3 jaar.
0: Ja, hoeveel is het?
1: Nou, als hij gewoon normaal rijdt, geen enkel puntje pakt, dan haalt hij 350 miljoen binnen in de 3 jaar.
0: Oh.
1: Maar gaat hij nog een beetje winnen, dan is het zonder sponsording allemaal 450 miljoen in 3 jaartjes.
0: Nou, dan moet Mercedes dan nog maar op weten te hoesten.
1: Moet je nou Mercedes ervoor verkopen, kan ik
0: zeggen. Ja, zo. En die hebben natuurlijk Antonelli, die al heel erg getalenteerd is. Die, die maakt ook nog wel eens een keer kans op de titel natuurlijk.
1: Ah,
0: die is lekker bezig.
1: Wel, denk ik wel.
0: Ja, dus ik weet niet hoe dat dan zou moeten verlopen. Maar stel, die Antonelli laat je ook niet lopen. Dus dan heb je Max en Antonelli in één team. Nou, dat wordt ook natuurlijk niks.
1: Ken je nog Senna en Prost in de jaren 90?
0: Ja, dat was gedoe, man. Ja, dat was altijd... Die gingen elkaar van de baan afrijden.
1: Precies.
0: Daar heb je niks aan. In de categorie Dit geloof je nooit. Een 38-jarige vrouw uit Brazilië heeft zich een jaar lang voorgedaan als tiener. En trok als zogenaamd 12-jarig meisje in bij een pleeggezin.
1: Huh?
0: Mm-hmm. Familielid van het pleeggezin kwam toen per toeval eigenlijk de vrouw tegen op social media en kreeg een heel ander beeld. Hij trok vervolgens aan de bel. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze de truc heeft uitgehaald.
1: Maar wacht even, hoe kan je erop... Ik zie er jong uit, maar ik kan niet voor 12 door natuurlijk.
0: Nee, de dame was ook al wel gevormd natuurlijk. Dat kan niet anders. Of juist helemaal niet.
1: Of niet.
0: Een soort potloodje.
1: Ja.
0: Maar raar toch? Dat je ook foto's tegenkomt van haar in de kroeg of zo. Weet je? Dat je denkt, nou je...
1: En what was in it for her? Waarom deed ze het?
0: Geen idee, gratis kosten inwoning. Ja, oké. Okay. Zeg, over gratis gesproken. Oh, dat is lekker. Als je er gratis hebt van Radio 10 op je telefoon hebt zitten, dan kun je meedoen dan dit uurtje, want we gaan samen dit maken. Jij bent met mij samen de DJ. Als je wat leuks in je hoofd hebt zitten, een liedje waar je mee opgestaan bent bijvoorbeeld vanmorgen, laat het even weten via de app van Radio 10.
2: Goedemiddag, René hier. Het is alweer een tijd geleden dat ik Chariot van Gavin DeGraw op de radio heb gehoord. Bij voorbaat hartelijk dank. Dag.
0: Ja, oké, René, die doen we zo meteen even. Eerst Claudia.
3: Ik zou graag Don't Stop Me Now willen horen van Queen. Het is een van mijn favoriete hits van Queen. En ook al voel ik me niet echt lekker, dan word ik hier toch altijd heel erg blij van.
0: Nou, daar komt hij dan.

0: lekker, René. Ik hoop dat je er blij mee bent, want je had hem al lang niet gehoord. Gavin DeGraw en Chariot hier op Radio 10. En wat wil jij nog eens horen? Doe lekker mee met...
1: Goedemiddag, je spreekt met Mike. Ik zou graag voor Alles Mag op dinsdag aan willen vragen een plaatje voor mijn vrouw Anne en haar allerliefste collega Mary, met wie ze niet meer samen gaat werken na vandaag, omdat ze ergens anders gaat werken. Ze willen graag horen Wind en Zeilen van Splitsing.
0: Ja, leuk, die doen we zo meteen even. Eerst Anno, anoniempje.
2: Ja, goedemiddag, Alles Mag. Patsy Gallant, from LA to New York en terug.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Bolino.nl. Mis niks en sla je slag. Bolino.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En

0: Radio Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: De kippiepan. Woordenvol kipafjes. Klaar binnen 30 minuten.
9: Kippie. Het is Alles Mag op dinsdag en Mike trakteert op een zomerknijter van Splitsing, Wind en...

0: Mieke. Ja, lekker Mieke. De zomerse klanken die kwamen ook voort uit wind en zeilen. Splitsing, die kreeg je van Mike.
1: Alles mag op dinsdag.
0: En die vroeg het aan voor zijn vrouw Anne en haar collega die na vandaag gesplitst worden. Wie hebben we hier?
2: Goedemiddag, Richard hier. Ga lekker op vakantie dit weekend.
3: Ja.
2: Om een beetje in de stemming te komen, dacht ik aan Lakeside met Fantastic Voyage. Oké, hoi hoi.
0: Nou, ik wens je ook een hele fijne reis. Geniet er lekker van. Hey, hallo.
4: Ja, hoi. Hey, Jeroen, een hele goede middag. Waar alles mag. Domperen en hartbrekers.

0: Ah, lekker stukje.
1: Disco, disco. Pieuw, pieuw.
0: Ja hoor, dankjewel Richard. Fantastic Voice.
2: Alles mag, alles mag. Alles mag op dinsdag.
0: Lakeside. Oké, nog eentje. En dan sluiten we hem weer af.
3: Hey Jeroen, goedemiddag met Gert-Jan. Eigenlijk na zo'n mooi raceweekend dat ik denk aan Glenn Frey met The Heat Is On. Het is wel een beetje teleurstellend van Max, maar het is wel echt een geweldig weekend. Misschien hebben we wel een lekkere voor vandaag. Dankjewel. Hoi hoi.
0: Oh, je zit nog een beetje na te genieten, Gert-Jan.

0: was die al.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's. Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
11: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Alright, zometeen hier de top 4000 quiz. Je kan weer mooie prijzen verdienen. En je hoort ook muziek van Billy Ocean onder andere. En Train. En ook UB40. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. Twee leerlingen moesten een nacht in het ziekenhuis blijven. De 54 leerlingen en de 4 leraren waren op weg naar een schooluitje in Parijs. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact zullen hebben dan vandaag. Dan leggen ze namelijk niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. Ja, en de claimorganisatie EU-Claim is failliet. Dat bedrijf hielp vliegtuigpassagiers om geld terug te krijgen als hun vlucht vertraagd is of uitvalt. Waardoor EU-Claim failliet is gegaan en wat voor gevolgen dat heeft voor mensen die nog op schadevergoeding zitten te wachten, is niet duidelijk.
1: Nou, door die staking onder andere.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Je wel je vluchten moet gaan zitten claimen.
2: Ja, dat moeten ze een hele hoop betalen natuurlijk. Een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is een beetje uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen. En die zijn best gevaarlijk, de zeeleeuwen dan. De hele groep is daarop de dierentuin uitgezet. En de 2 jongens, die krijgen een boete. Radio 10 weer. Heerlijk weer om het zeeleeuwenverblijf in te klimmen. Het is namelijk vrij zonnig. In het zuiden wat sluierbewolking, 25 graden. In Limburg en op de Wadden wat meer bewolking en daar 22 graden.
1: Doe dan het verblijf van de leeuwen.
2: Dan heb je echt kloten.
1: Dan heb je wel cojones. Heel even nog.
2: Heel even.
1: Zeg, we gaan even op de weg kijken. Er is 1 vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 9 minuten.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: gaat weer gespeeld worden. En hopelijk vandaag een keer met jou. Want ik weet het, jij weet alles van muziek. Maar ja, nu moet je nog even laten horen. Even bewijzen op de radio. Dus wil je meespelen, dan heb ik voor jou een oefenvraag. En dan kun je zo meteen overgooien. Nou, weer, pak een beetje, leg hem weg. Een minuutje of zes, dan kun je gaan spelen hier op de radio. Dus zorg dat je telefoon opgeladen is, dat je de app even opent. En dan kun je het antwoord geven op de oefenvraag. We draaien net anyplace, anywhere, anytime. En met wie zong Nena de revival van die oude hit? Irgendwie, irgendwo, irgendwan. Nou, wie zong daarmee? Ik ben benieuwd of je dat weet. Zal toch wel? Ja, het was zo'n grote hit. Ja.
1: Het was niet Angela Groothuizen, toch?
0: Nee, een keertje niet. Nee.
1: Okay.
0: Nee. Maar wie wel? Laat het even weten via de app van Radio 10 en speel mee zometeen hier. Dan gaan we lekker prijzen. Verdienen voor jou, toch? Ja, gaan we samen doen. Komt goed, joh. Ik help je wel een beetje. Train onderweg. En dit is Billy Ocean.

0: tonight. Hey Soul Sister, op Radio 10.
1: De Top 4000 quiz.
0: Jazeker. We pakken de lijst erbij, we kiezen er wat vragen uit. En daar gaan we dan met Johan vandaag. Hallo Johan. Breekje, breekje, kom maar eens in. Linkerpinkie hier.
2: Ja, met Johan.
0: Ja, hoi. Zeg, heb je nog een 27 MC-bak in je auto of niet?
2: Nee.
0: Nee? Nee, is dat helemaal voorbij of zijn er nog wel enthousiastelingen bij?
2: Daar zijn er enthousiastelingen bij, maar bij ons niet meer.
0: Nee. Ja, je bent vrachtwagenchauffeur, onderweg naar de standplaats. En ja, natuurlijk altijd lekker muziek op, hè, in de cabine.
2: Dat sowieso.
0: Ja, 70s en 80s, dat vind ik het leukst.
2: Ja.
0: Nou, hoop ik voor je dat het je kant opvalt qua vragen vandaag, hè. Dat zou mooi zijn. Die eerste vraag die ik je stelde, dat ging over Nena natuurlijk, hè. Any Place, Anywhere, Anytime. Met wie zongen ze dat?
2: Kim Wild,
0: ja hoor, zeker. En ik zei zongen, want de dame die het zingt is Gabriela Canna. Die noemt zichzelf nu tegenwoordig Nena.
3: Ja.
0: Omdat ze iedere keer aangesproken wordt op... Hey Nena, hey, hoe is het met je? Maar zij is natuurlijk gewoon de zangeres van de band Nena geweest altijd. En uiteindelijk heeft ze de naam eraan genomen. Maar dan weet je dat ook weer. Even een feitje. Ja. Zo'n dingetje. Kun je misschien nog wat je voordeel mee doen ooit. We gaan nu maar eens voor het echie. Je krijgt 4 vragen over platen uit de Top 4000. Heb je ze allemaal goed? Krijg je het hele pakket? Zo niet, kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. Ja?
2: Is goed.
0: Oké. Okay.
1: Vraag 1.
0: In Australië is het vandaag make-up day. Niet de dag om je gezicht in de smink te zetten, maar wel de dag om ruzies op te lossen. Zo ben je uiteindelijk weer happy together. En welke band staat met die titel in de Top 4000? A, The Birds. B, The Mamas and the Papas. Of C, The Turtles.
2: The Turtles?
0: The Turtles?
3: Ja!
0: Yeah. Ja hoor, lekker. Gaan we meteen maar even door naar de volgende, toch?
1: Vraag 2.
0: Ja hoor. Acteur Anthony Kameling zou vandaag 60 zijn geworden. Bij velen bekend door de serie All Stars, waarin hij Hero speelde. En onder die naam vind je hem ook in de Top 4000. Het liedje is destijds zin voor zin ingezongen door hem.
3: Echt?
0: Ja, het was echt een hele struggle om het op te nemen, maar uiteindelijk legendarisch gebleken.
3: Heel mooi ook.
0: Hij heeft het hartstikke mooi gedaan. Welk nummer was dat ook alweer? A, Stilte in de Storm. B, Toen ik je zag. Of C, Slaap lekker.
2: Toen ik je zag.
0: Toen ik je zag, zegt hij.
3: Ja!
0: Ja, Johan. De helft heb je al goed beantwoord.
1: Vraag 3.
0: Krijg je een intro te horen en ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?
2: Material Girl.
0: Nou, heel stellig. Ja hoor. Van Madonna natuurlijk. En dan de laatste.
1: Vraag 4.
0: Nicola, wat hebben we hier?
4: Ja, het is vandaag op de dag af 20 jaar geleden dat in de Fuji-fabriek in Tilburg iets bijzonders gebeurde. Een gebeurtenis met een lach en een traan, kunnen we wel zeggen. Het allerlaatste filmrolletje voor in de analoge camera rolde namelijk van de band daar. Ja, door de komst van de digitale camera, toen nog een noviteit in 2000. En wat is dat? 6? Ja, 20, 26, min 20 is 6.
0: Ja, dat was een soort Lego-kwaliteit, hè? Tetris-kwaliteit, ja. Blokjes.
4: Ik kreeg zo'n hele grote camera met zo'n hele korrelige foto. Maar heel veel mensen namen en daarom kochten ze geen rolletjes meer. Ja, tegenwoordig bijna nergens meer worden die gemaakt. In elk geval niet op ons continent.
0: Nee, nou ja, goed. Dus wel weer een beetje retro is weer een beetje terug aan het komen. Hè?
4: Er komen vaak wegwerkcamera's van die klikkelijk dingen waar je niet op ziet wat je gefotografeerd hebt.
0: Er zit natuurlijk ook een rolletje in, maar dat is dan inleveren en dan woensdag klaar. Hè?
4: En leuk was dat.
0: En dan dacht je, ik heb zulke mooie foto's gemaakt en dan kreeg je ze terug. Denk je,
4: alles
0: is leuk, niet gelukt. Maar goed, dat heb je niet meer. In de Top 4000 wordt ook een rolletje volgeschoten, zoals hier. Luister maar even. Ja, ja. The Girls on Film. Van wie was dit een hit, Johan?
2: Oh, ik gok A.
0: Je gokt A en dat is niet goed. Nee. Duran Duran. Het is wel uit dezelfde tijd. Ja. Duran Duran, maar dat levert je toch 3 prijzen op. Dus we mogen je feliciteren.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, jongen. De Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bamarama Broodrommel. Nou, die zouden er mooi bij liggen zo in je cabine. Hè?
2: Dat sowieso.
0: Daar heb je vast wel een plekje voor, denk ik, in het dashboard.
2: Ja, hoor.
0: Oké, okay, jongen. Hartstikke leuk dat je meespeelde. Werk ze nog even vandaag en bedankt, hè.
2: Oké, okay, dank u.
0: Dag.
2: Dag.
0: Zometeen gaan we dikke 10 uitdelen. En heb jij... Al iemand in gedachten, wacht dan niet langer. Pak die app van Radio 10 en tik het in. Stuur het.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
20: Nu hou hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
20: Nu!
19: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
20: Nu hou hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak.
0: Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Heb jij een lekkere dikke 10? Nou, dat wil ik wel eens zien. Pak de app en stuur er een in.

0: Ik ben lekker in. Ja. Anders rijmde het natuurlijk niet, hè?
1: Nee. Nee.
0: Zeg, typ even een berichtje, als je wil. Maak iemand anders eens even blij. Ga ik zo meteen dat berichtje voorlezen op de radio... en dan moet jij eens kijken wat er gebeurt. Even de naam van degene die een 10 verdient, de reden erbij... en hoe je jezelf heet, dat is alles wat ik nodig heb. En je kan het ook inspreken natuurlijk. In dezelfde gratis app van Radio 10. Stuur het zo snel.

0: schoongeborsteld omdat je er zelf geen zin in had? Of is er misschien een toevallige passant die eens een keer voor liet gaan?
1: Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, die gewoon voorrang gaf. Het kan zomaar je collega zijn. Je bent weer begonnen misschien op je werk en je bent bijgepraat. Hè, gisteren was het breipraatdag natuurlijk. Hè. Ja. Weinig werk verricht. Maar vandaag weer aan de bak, tussen tweetjes. En dan, ja, moet je kijken wat die collega voor je gedaan heeft. Nou, die mag je best eens even benoemen. Dus heb jij zo'n fijne collega of een goede vriend of een onbekende of iemand uit het nieuws die een team verdient? Laat me dat dan nu weten. Begin met typen. Nu. Nicola, wie heb jij in gedachten?
2: Ik wil graag een hele dikke 10 uitreiken aan een wederom anonieme... anonieme dame in dit geval. Een scooterrijdster. Ja, eventjes terugnemen afgelopen zondag. Toen was natuurlijk de Grand Prix in Nederland in Zandvoort. En dat was mega druk om daar te komen natuurlijk. Mm-hmm. En zo ook de coureur Nico Hulkenberg. Die zat in een taxi om die kant op te komen. Maar zat muurvast. Hij werd er niet doorheen gelaten. Ja, dat was dus echt... Hij moest eerst nog richting zijn helikopter om daarna dus afgezet te worden. Maar daar zat hij dus vast. En hij kon roepen wat hij wilde. Ik rij straks. Ik moet er zijn, anders kunnen we niet van start.
0: Heeft die man geen begeleiding dan? Ja, hij zit niet meer bij het beste team, maar bedoel, kom op.
2: Helemaal in zijn eentje. Toen is hij die taxi uitgestapt. En hij spreekt Nederlands, dus dat is handig. Is hij voor een meisje op een scooter gaan staan. En aangesproken van, kun je mij naar mijn helikopter brengen? Dus meisje zegt, ja, ik hou er niet van om iemand achterop te hebben. Dus die ging zelf achterop zitten. Nico stapt op de scooter, rijdt die kant op en stapt op tijd in zijn helikopter. En dat meisje met een grote glimlach achterlatend.
0: Wist ze ook wie het was?
2: Nou, ik denk het wel. Hij had zijn petje op met zijn nummer erop en een grote tas bij zich.
0: Ja, dat kan er nog een fan zijn natuurlijk.
2: Is ook zo.
0: Ja. Nou, goed, als je helemaal die gast bij zijn helikopter afzet, dan lijkt me het wel dat je niet door... Ja, dan zou je als fan zou je door de mand zijn gevallen, denk ik. Of je het wel heel erg ver gaan in je prank.
2: Ja,
0: maar wat grappig zegt, dan heb je gewoon... Ik hoop dat ze er nog wel een filmpje van heeft of zo. Of een foto in ieder geval.
2: Er zit een filmpje, staat er, die circuleert online. Het is een keurig meisje met een blauw blouseje, een grijze spijkerbroek en die Nico, heel fijn, die echt zo wegrijdt de einde erin. Heel mooi.
0: Er zijn maar weinig mensen die hebben kunnen zeggen dat ze bij Nico Hulkenberg achterop hebben gezeten.
2: Precies. Ja. We krijgen nog een 10 ook.
0: Een 10 erbij voor jou, wie ook bent. Het is in ieder geval van harte verdiend. En wie verdient er nog weer een 10? Ik wil het van je weten. Stuur het nu. Typ het in. Spreek het in. Kom maar met die berichten. In de tussentijd krijg je Pink, Fucking Perfect. En deze is van 10cc, The Things We Do For Love. En dat zijn er nogal wat. Luister maar.

0: van de Milieustraat Veldhoven en Nune die al te klaarstaan voor alle passanten die komen storten. En Arjan en Fenske zeggen wij willen Marco Boes een dikke 10 geven. Hij is geslaagd voor module 1 van zijn vrachtwagenrijbewijs. Topper! Sandra zegt dikke 10 voor Michelle en Vrouwtje. Nu ik met mijn arm in het gips zit. Ze hebben mij geholpen met het huishouden. Super lief.
1: Hey, ja, zegt het wel.
0: Gerard.
2: Goedemiddag, Gerard Scholz hier vanuit het zonnige Duitsland weer eens. Ik wil alle marshals van het circuit Zandvoort en iedereen die meegedaan heeft met het laatste weekend van de Formule 1 een hele dikke 10 geven. Wat een geweldige job hebben ze gedaan.
0: Nou, bij deze zag er ook weer fantastisch uit.
3: Hey Jeroen. Een dikke, maar dan ook echt een hele dikke 10 voor Geri Netel. En ze weet drommels goed waarom.
0: Oh, nou wij niet, Niels. Maar het mag duidelijk zijn dat zij het wel weet.
4: Jeroen en Nicolai natuurlijk.
0: Hoi.
4: Nou, ik wil liggen net hier. Ik wil daar een hele dikke 10 voor mijn lieve vriendin Anne. Ja, die gun ik haar van harte, want ze is altijd zo druk bezig met van alles en nog wat. En het is gewoon een snoepie, dus die krijgt mij een hele dikke 10 en een veer in de poepet. Hey, dankjewel. Groetjes, René.
0: Dankjewel, René. Theo!
5: Hey Jeroen, je spreekt nog een keer met Theo.
0: Ja.
5: Ik wil Helene nog een keer een dikke 10 geven, want ze is nu hier uit Brazilië. Maar helaas gaat ze donderdag weer naar huis. De 4 weken zijn om. Dus nogmaals, een dikke 10 voor Helene. Groetjes, Theo.
0: Oké, Theo. Nou, dan is het nu al duidelijk, denk ik. Geniet er nog even van.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit

Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: /business. Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
3: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Achter je kiezen, dan is dit het moment om je oren te gaan verwennen. Dat doen we zo met The Four Tops, U2 en ABBA, na het nieuws. Krijg je van Nicola
3: Ruis. Goedemiddag. Op Schiphol voeren beveiligers voor de tweede keer vandaag actie tegen de hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier helemaal niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan een stuk groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde, omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. De man die op de bijrijderstoel zat, die overleefde dat niet. Een Israëlische politicus heeft op de westelijke Jordaan-oever een Palestijns herdenkingsmonument vernield. De man is lid van een extreemrechtse partij en werd beveiligd door militairen. Hij sloeg met een hamer in op het monument. Op Facebook zegt hij dat het leger niks wilde doen tegen het monument, dat hij daarom zelf maar in actie kwam. En FC Twente-fans lijken nu de dupe te worden van het gedrag van Feyenoord-supporters. De Twente-aanhang mag zondag namelijk niet mee naar de uitwedstrijd tegen Cambuur en Leeuwarden. En dat terwijl Twente zelf niks te maken had met het vuurwerkincident van afgelopen zondag. FC Twente zegt teleurgesteld te zijn over het besluit. Reddit-team weer vrij zonnig, in het zuiden ook wat sluierbewolking. Het wordt maximaal 25 graden, maar in Limburg, daar wordt het, net als op de Wadden, rond de 22 graden.
2: Dankjewel, files. 3 stuks op dit moment. A1 Hengelo richting Osnabrück, tussen de Lutte en de Duitse grens, 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor de Duitse grens, 9 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn, voor Schaar.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

muziek maken met AI. Het land heeft namelijk besloten dat muziek die door AI is gemaakt daar niet meer in de hitlijsten mag staan. En daarmee willen ze het menselijke karakter van de kunst beschermen.

Tia Bazaar. En we zijn er volgend jaar niet bij, hè, als de AVRO Tros ligt, het Eurovisie Songfestival. De afgelopen 24 uur is er op tv en radio al heel veel over gegaan. Maar ik denk dat het wel heel raar moet lopen als er niet een andere publieke omroep is die het wil gaan uitzenden. Dus nog geen reden tot paniek, lijkt mij. We zijn er volgend jaar gewoon weer bij. Mattia Bazaar was er in 1979 bij voor Italië met Radio Di Luca.

15e. Ik hoor je denken, dat is best netjes, maar er deden toen nog maar 19 landen mee. Dit jaar waren dat er 35. Bijna net zoveel als het WK voetbal van dit jaar.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor 699 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo

Te beginnen, Bohemian Rhapsody van Queen. Tussen alle Mamma Mia's en alle Figaro's door, geen één keer de titel. Misschien is dat wel het enorme succes van het nummer, wie zal het zeggen. En wat dacht je van The Righteous Brothers met Unchained Melody... of Nirvana met Smells Like Teen Spirit? Ook in Any Song van John Denver komt die hele titel niet voor... en bij Under the Bridge van The Red Hot Chili Peppers... wordt wel over een brug gezongen, maar niet letterlijk Under the Bridge. En

een beetje op zijn einde loopt helaas. Maar dan wordt hier wel meteen weer aan een mooi nieuw hoofdstuk begonnen. Vanaf aanstaande maandag hoor je hier namelijk elke werkdag de nieuwe Radio 10 ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10 staat op. Elke ochtend te horen vanaf 5 uur. Ik ben alleen benieuwd of Johnny H. Jazz dat allemaal een beetje gaat trekken. Zo vroeg.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
20: Müllermilk, the moo you can't resist.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Van lang leven de grootste in alle tijden. Daar hoor je zo dadelijk Katy Perry, maar ook Bruce Springsteen na het nieuws. En dat krijg je van Martijn Nijhuis.
3: Een vader en moeder in Noord-Holland moeten de gevangenis in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, nieuwe auto en vakanties. De zoon zelf kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de gevangenis in, de moeder een half jaar. FC Twente is zwaar teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten toen gewond door vuurwerk. Oekraïne krijgt wat extra luchtafweerraketten. President Zelensky smeekte gisteren bij de bondgenoten om meer, ook omdat de winter eraan komt en Rusland altijd de energievoorziening aanvalt, zodat mensen in de kou zitten. Probleem is dat de raketten opraken. Zelensky heeft niet gezegd welk land ze nu geeft. En leerlingen van een school in Katwijk moeten daar vertrekken vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden en zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in elk geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop.
2: Ja, maar dat is een muizen.
3: Ja, daar moet je toch niet aan denken. Ratten, ja. Het radioteam weer vrij zonnig in het zuiden en oosten. Ook wat sluierbewolking nu, een graad of 24. Vanavond opklaringen en morgen wolkenvelden. Wel droog en ook wat zon dan. 23 tot 26 graden.
2: Martijn, dankjewel. Joep. Kijken we nog even naar de files. Het zijn er 9 in totaal. En de 3 meest in het oog springen. Dan vind je op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor Avenhoorn door pech onderweg 40 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord. Na een eerder ongeluk 27 minuten. En de A28 Hogeveen richting Amersfoort. Voor de brug Katervier 2, 54.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten?

0: Business.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
3: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

Bruce Springsteen op Radio 10 en I'm on fire. Ruim 2 minuten. Lijkt het vuurtje geblust, maar het is gelukkig nooit helemaal gedoofd. Want dit blijft voor altijd een van Springsteens mooiste natuurlijk. Even iets heel anders. Ik hoor zojuist dat Donna de Disco Duif onderweg is. Met een disco classic waar je u tegen zegt. Uit respect voor de

als je niet zo lenig bent, kan je er niet zoveel mee. Karen Young en Hot Shot bij Radio 10. Het is haar enige hit uit 1979. Komt ook omdat ze niet zo heel oud geworden is. 39 jaar helaas maar. Je hoorde haar op Radio 10.

0: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
18: Ah, nee hè.
19: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
18: Ja. Weer eens.
19: Nou, of jij even?
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
20: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Echt beetstreekt.
22: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Goed, het is gelukt.
22: Wat is er gelukt?
23: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
22: Fluitje van een cent dus?
23: Nou, het was wel wat meer dan dat.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Het is gekkenhuis bij Leenbank.

0: trekpleister.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het ziet er in eerste instantie allemaal zo mooi uit. Drie jonge meiden, een platencontract en een paar singles op zak. De droom lijkt begonnen. Maar achter de schermen begint hij al snel barsten te vertonen. De eerste nummers doen het redelijk, maar de grote klapper blijft uit. Het debuutalbum verkoopt veel minder dan gehoopt en dus komt de gevreesde vraag op tafel: hoe lang gaan we hier eigenlijk nog mee door? Er is nog één nummer, een laatste poging om het tij te keren. Maar dan, vlak voordat het moet verschijnen, komt er nog een klap. Een van de drie zangeressen blijkt zwanger en besluit de groep te verlaten. En daar sta je dan. Je hebt misschien wel je laatste kans te pakken en ineens ben je niet meer compleet. Maar dan wordt er toch een nieuwe zangeres gevonden. De videoclip wordt opnieuw opgenomen en de plaat krijgt een nieuwe versie. En dan gaat het heel hard. Het nummer schiet naar nummer 1. Niet een weekje voor de vorm, maar wekenlang. De groep die nog maar één kans leek te hebben verandert in één klap in een van de grootste popacts van het moment. Atomic Kitten. Met Hole Again.
1: De doorbraak.

0: Zometeen na 4 uur is het er weer. Ja. 3 uur lang.
1: Het is er weer.
0: Het is er weer.
1: Absoluut. Edwin, goedemiddag.
0: Gijs, goedemiddag.
1: We hebben straks een nieuwe aflevering van Gijs op 10. We gaan met Figo Waas even bellen. Want hij heeft natuurlijk wel een mening over onze nieuwe bondscoach.
2: Ja.
1: Wat denkt hij? Gaat hij ons wel naar het EK en naar het WK toe? Waarschijnlijk dat we er wel naartoe gaan. Maar gaan we ook een beetje ver komen? Dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Ja. Ja. En Marina van der Wal, zij is pedagoge. Met haar gaan we even bellen over... Er is een heel onderzoek is er gedaan dat je met je kinderen eigenlijk het gesprek moet aangaan over het gebruik van hun smartphone. Want heel veel kinderen die zien af en toe filmpjes en daar worden ze bang van of angstig. En dat gaan ze dan tegen hun ouders vertellen. En die ouders die zeggen dan meteen, ja, nou, lever dan die telefoon maar in. Dus heel veel kinderen doen dat ook niet. Ook een beetje uit schaamte, maar ook omdat ze bang zijn dat ze nooit meer op hun telefoon mogen. En dat is wel de bedoeling, want ja, die telefoon die kunnen we niet meer wegdenken uit onze maatschappij. Dus het gesprek aangaan is wel het belangrijkste. Ik denk dat ze wel een aantal goede tips heeft. Dat gaan we straks doen. En top 4000 in 40 seconden en het vergeten nietje. En nog veel meer andere geweldige muziek.
0: Zometeen na 4 uur in jouw Gijs op 10.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: is getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Alle verf super voordelig.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Ja, goedemiddag. Het gaat supersnel. Het is alweer 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
20: Ja, goedemiddag Gijs. In de Twentse plaats Wierden is het lichaam opgegraven van een man van 88. Dat meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenoemde insulinedrama. Een medewerker van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat helemaal niet nodig hadden. Zeker 2 mensen gingen daaraan dood. Rusland wijst een plan voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelt ervoor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten, en die dan te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden erover hebben meegedacht, maar Rusland wil de Donbass inpikken. Ook de fractie van PVV als splitser Marcus Sauer heeft niets voor elkaar gekregen bij het minderheidskabinet. Marcus Sauer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen beloftes gekregen, en ze vragen zich af hoe premier Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. En een opmerkelijke actie van president Trump na het vastlopen van de onderhandelingen tussen Amerika en Canada over de importheffingen. Ze leken eruit trouwens, maar Amerika kwam op het laatste moment met aanpassingen. Daar was Canada het niet mee eens. De reactie van president Trump was: we gaan het Ontario Meer hernoemen naar Amerika Meer. Dan zegt de president: we gaan vanaf nu toch geen zaken meer doen met die Canadese provincie.
19: Hij heeft toch ook gezegd dat het de nieuwe provincie van Amerika wordt? Dat het de 52e provincie van Amerika moet worden?
20: De 52e staat moet het worden. Ja. En dat zou dan heel goed zijn. Daar zouden ze heel gevleid mee moeten zijn ook. Mm. Het Radio

0: 10 weer. Vanavond en vannacht is het droog, vooral in het zuiden veel bewolking. Ook morgen bewolkt, maar dan is er ook weer flink wat zon. En dan wordt het een graad of 5, 26.
1: Lekker hoor. Ja. En dan vanaf donderdag gaat het een beetje regenen en onweer. Hè? Dan kan het een beetje gaan spoken.
0: Schrijf even mee.
1: Ja, schrijf het even mee. Donderdag. En vrijdag kunnen er heftige onweersbuien vallen. En dan volgende week dan wordt het wat iets koeler.
0: Oké, okay,
1: waarvan achter. Dan weet je dat allemaal. Hoef je het weer, kun je gewoon even overslaan. Goed, Martijn, dankjewel. We gaan meteen kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, behoorlijk druk al met bijna 200 kilometer aan files. Op de A15 richting Rotterdam is de weg wel weer vrij na een vrachtauto met pech. Wel nog een uur vertraging tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Op de A27 ook een uur door een flink ongeluk tussen Beeldhoven en Knoppen Lunetten. Duurt waarschijnlijk tot 16:45 om de weg weer vrij te geven. En op de A28 Amersfoort-Utrecht ook 3 kwartier vertraging tussen Den Dolder en Utrecht.
1: Nou, ik zeg het elke dag. Heel veel sterkte. Vandaag natuurlijk ook. Ja, en kom veilig thuis. En wij blijven sowieso lekker bij je. Deze hele file in ieder geval tot 7 uur vanavond met muziek van Miley Cyrus. Flowers ga ik

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: zomerhitje in 2023. Nou, zomerhitje. Zomerhit in 2023. En daarvoor Phil Collins en Two Hearts. Wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Zitten wij lekker bij je op de achterbank. Zelfs Lisanne is erbij. Strompelend kwam zij hier in de studio.
3: Dat is niet anders dan Martijn, toch?
0: Nee, dat is waar. Nee, we komen steeds dichter bij Martijn. Dat is ja, af en toe even je teen stoten.
1: Het ziet er wel sexy uit, hoor, moet ik zeggen, als je zo mank loopt. Het
3: heeft wel wat.
0: Ja. Oh, jij vindt een definitie van sexy.
1: Ja,
0: oké, okay, goed. Nou, fijn dat je er bent. We hebben overigens slecht nieuws. Slecht nieuws voor Kim Jong-un. Ja, hij opende ruim een jaar geleden Wonsan Kalma. Dat is een badplaats die op Benidorm is geïnspireerd. Nou, op foto's zag het eruit als een prima.

0: tegen alle verwachtingen in. Zitten buitenlandse toeristen daar helemaal niet op te wachten. Een Chinese reisorganisatie liet mensen onderzoeken of de Noord-Koreaanse badplaats moest worden toegevoegd aan hun fantastische reisaanbod. En het korte antwoord is nee. Nope. Nee, toeristen kregen te maken met heel veel stroomstoringen. Werkte niet lekker, het stromende water in de hotelkamers was ijskoud en het eten was ook gewoon niet te eten. Het was gewoon niet lekker. De testpersonen eisen niet alleen hun geld terug, maar ze willen ook een schadevergoeding. Nou ja, dat is al heel vervelend. Verder is er natuurlijk helemaal niks aan te merken op Noord-Korea. Of hun grote leider, Kim Jong-un.
1: Maar over Noord-Korea ga je vanavond verder niks meer horen. Dat vind ik gewoon een doodenge situatie. Amerika, Noord-Korea, en ze gaan binnenkort met elkaar praten. Dat kan alleen maar misgaan. Ik hou mijn hart vast bij Noord-Korea. We hebben het over Noord-Korea. Dus een dictatoriale, totalitaire, wapengekke, maniacale mafkees van een president tegenover Noord-Korea.
2: Gijs op.

0: alsof hij dankjewel tegen jou wil zeggen. Dat wij in dit prachtige land wonen, in Nederland. En daar komt hij graag op bezoek. Vorig jaar was hij er al, heeft hij in Ziggo gestaan. En in april 2027, dan staat hij wederom in de Ziggo Dome. Dat heeft allemaal te maken met zijn wereldtournee. En ja, wij hebben er zelf ook nog wel kaarten voor weggegeven. Dat doen we hier natuurlijk bij Radio 10. Ik loop een klein beetje op de zaken vooruit. Dat had je al in de gaten, toch, Martijn, of niet?
1: Ja, dat doe je wel vaker.
0: Ja, dat is waar.
1: Geheimen bewaren is niet jouw sterke punt. Maar dat is ook zo charmant. Nou,
0: nee, ja, maar dit is toch geen geheim? Mocht ik dat niet zeggen dat hij volgend jaar naar Nederland komt, Eros Ramazzotti?
1: Ja, bij deze.
0: Ja. Staat overal op de internet.
1: Okay.
0: Goed, Martijn, wat is het zo in het nieuws?
1: In België is bij de zoektocht naar een vermiste een tweede lichaam gevonden.
0: Oh.
1: En kun je te knap zijn voor een relatie? Dat hoor je zo meteen.
0: Ja, heb jij een relatie?
1: Heb het zo over.
0: Oh, oké. Okay.

0: verkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die er dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
26: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, vanavond en vannacht is het bewolkt weer, maar wel droog. Vannacht een graadje of 13, dat is lekker. Morgen ook bewolkt, maar dan flink wat zon. 25 graden wordt het morgen. Maximaal dan. Hoe staat het met de files? Waar staat het allemaal stil? Dat ga ik even vragen aan Robin van de regie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, op een heleboel plekken helaas. Op de A7 richting Hoorn bijvoorbeeld sta je tussen Zaandam en Purmerend Zuid. 3 kwartier stil door een ongeluk. Op de A9 richting Alkmaar een uur door bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. En op de A27 Almere en Gorkum sta je een uur vast door een ongeluk tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert.
0: Nou, dat is niet fijn. Kom veilig terug. Wij zijn gewoon nog steeds aanwezig bij je in de auto. Of in de trein. We rijden gewoon lekker met je mee totdat de file is af.

0: misschien wel even handig om te weten. Marina hebben wij straks aan de telefoon daarvoor. Pedagoog. En die kan je misschien wat goede tips geven. Maar eerst het nieuws, want het is alweer 2 minuten over de 4:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. In de zoektocht naar een vermiste jongen van 5 in België is een tweede lichaam gevonden. Waarschijnlijk is het zijn vader. Gisteren werd ook al een lichaam gevonden. Er wordt nog onderzocht of dat de vermiste jongen zelf is. Oppositiepartijen verwachten niet dat het kabinet nog deze week genoeg steun krijgt van de andere partijen voor zijn plannen. De BBB zegt dat premier Jette veel te laat is begonnen. Andere partijen noemden het eerder al een groot risico. In het gebied Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf volgende morgen, moet ik zeggen, weer worden gesproeid met water.
0: Oh.
1: Het heeft er genoeg geregend en er komt nog meer aan. Het waterschap zegt wel, wees nog steeds zuinig met water, want het is nog steeds niet heel veel.
0: Ja, ik vind het sowieso, als het voor het toilet doorspoelen goed is, dan is het voor mijn planten ook goed.
1: Oh ja, dat is een mooie strategie inderdaad, ja. Jij citeert nu iemand van een voetbalvereniging.
0: Ja, precies. Dat was vorige week was dat zo.
1: Wat een verhaal was dat. Zeg, ik las iets geks in de Telegraaf vandaag. Een van de bekendste en knapste filmsterren van de wereld kan maar geen vriendin vinden.
0: Wie is dat dan?
1: Tom Cruise.
0: Tom Cruise?
1: Ja, nou, dat is een steenrijke, wereldberoemde man. Hij is knap, hij is succesvol. Ja. De Gijs Staverman van de filmwereld. En toch, is Tom Cruise eenzaam.
0: Hij is eenzaam, zeg je dat nou?
1: Dat is toch absurd?
0: Ja, dat is wel
2: absurd. Ik snap dat toch wel. Deze man zit bij de Scientology Church.
0: Dat is waar.
2: Dus ja, een relatie met hem, dat betekent wel dat je een secte in moet.
0: Ja, plus dat je al je geld dan kwijt bent, toch?
2: Is dat zo?
0: Ja, alles wat je bezit, dat moet je afgeven.
1: Ja, dat is het een beetje.
0: Maar is dat de reden? Want er zijn toch ook vrouwen bij de Scientology kerk? Die kunnen dan toch een relatie met hem aanvragen?
1: Ja, ik heb mijn geld toch al ingeleverd. Nee, dat is goeie. Mm. Er gaat nog een andere theorie rond. Tom Cruise is zo knap en succesvol dat mensen afschrikt. Ja, dat ken jij natuurlijk wel, Gijs.
0: Ja, dat ken ik van
1: vrouwen denken, ja, hij zal mij toch wel niet leuk genoeg vinden. Maar, Lisanne, als Tom Cruise jou op Tinder naar rechts swiped. En je was single. Zou jij dan
0: je hoeft niks meer te vragen. Dit was de reactie die je wilde gewoon.
2: Nee. Ten eerste, hij is wel een beetje oud voor mij. En hij heeft een tand in het midden van zijn gezicht. Vind ik heel raar.
1: Hij heeft geen symmetrisch. Hij heeft een tand inderdaad in het midden.
0: Tand in het midden van zijn gezicht.
2: Ja, dus moet je maar eens kijken. Als je dat eenmaal ziet.
0: Ja?
1: Ja, die is anders maar goed. Maar daar wijzen
0: heel veel mensen die, als ze nu in de file staan, gaan ze dit even googlen. Of Tom Cruise een tand in het midden van zijn gezicht.
1: Maar goed, hij is al 64, dus dan ben je ook wel een beetje voorbij je prime natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het wel geruststellend. Ik bedoel, dat je dus te knap bent om een relatie te vinden.
0: Jij bent dus te knap dat je geen relatie...
1: Dat verklaart waarom ik ook single ben natuurlijk.
0: Dat ligt gewoon aan je karakter, man.

0: Soms denk je bij jezelf, had ze het dan maar gedaan, hè? Had ze het dan maar succesvol ook afgerond, dan was ze er misschien nog wel geweest. Amy Winehouse en Rehab, My Thai in History, hoorde je daar weer voor. En dat hoorde je allemaal bij Gijs op 10, de meeste muziek in de middagshow. Kinderen, daar gaan we het over hebben, krijgen hun eerste telefoon tegenwoordig gemiddeld rond hun 10e jaar. Nou, dat is heel vroeg, maar de helft van alle kinderen ziet online wel eens iets waar ze bang of verdrietig van worden of juist dat niet vertellen thuis. Dat doen ze vanwege schaamte of omdat ze bang zijn dat papa of mama boos wordt en dat die telefoon meteen wordt afgepakt. Hoe ga je met je kinderen in gesprek over hun smartphonegebruik zonder de digitale rechercheur uit te hangen?
1: Digitale dingen.
0: Ja, dat vroegen wij ons af en daarom ga ik meteen even contact zoeken met puberexpert en pedagoog Marina van der Wal. Marina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe weet je als ouder of je kind er überhaupt klaar voor is, voor een smartphone?
2: Ik denk dat geen mens ooit klaar is voor een smartphone. Oh. We weten allemaal dat smartphones, dat ze echt heel erg verslavend zijn. Dus je bent daar nooit aan toe. En daarom is het zo belangrijk om er met je kinderen over te praten.
0: Ja, maar dus er is niet echt een leeftijd voor een kind om te beginnen met een smartphone. Het is eigenlijk de hel op aarde. Je moet gewoon, je moet er nooit aan beginnen, blijkbaar.
2: Hou ze buiten de deur. Ja. Voor iedereen, ja. Nee, zo werkt het natuurlijk niet, want ze zijn ook super praktisch.
0: Zeker.
2: Dus het is heel erg kijken van, kan mijn kind dat aan? Mm-hmm. En dat kijken of je kind dat aan kan, dat zou ik persoonlijk pas vanaf het 13e, 14e levensjaar doen.
0: Maar wat is een definitie van het aankunnen van je smartphone? Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat betekent dat een kind in staat is om over gevoelens te praten. Dat het in staat is om woorden te geven aan nare dingen die het ziet, leest of hoort.
0: Mm-hmm.
2: En vooral dat een kind ook andere activiteiten heeft. Dus sport, spel, vrienden, vriendinnen.
0: Ja.
2: Dus dat het ook in het gewone live verkeer kan deelnemen.
0: Wat zou je ouders aanraden die nu denken van, ja, we hebben eigenlijk nog nooit met ons kind over zijn of haar online leven gesproken? Want ja, kijk, een smartphone verbieden, volgens mij werkt dat niet. Maar hoe moet je nou een gesprek aangaan met je kinderen hoe je zo'n smartphone het beste kan gebruiken?
2: Nou, dit is voor vandaag wordt dat heel erg simpel.
0: Oh.
2: Ik las vandaag over een onderzoek over kinderen en mobiele telefoons. Dan vertel jij wat je eruit hebt opgepikt en dan vraag je, zie jij dat ook zo? Dan start je een gesprek niet vanuit, je hebt te veel op je mobiel gezeten, vanuit de negativiteit, maar echt vanuit nieuwsgierigheid van, wat vind jij ergens van?
0: Ja,
2: krijg je hele leuke antwoorden van kinderen.
0: Ja, maar dan verplicht je ouders ook om op TikTok filmpjes te gaan kijken en op Instagram alles te gaan kijken wat je kinderen ook kijken, denk ik.
2: Ja, je kunt ook vragen, wat is het allerleukste wat jij vandaag gezien hebt?
0: Oh ja.
2: En wil je mij dat laten zien? En daarmee heb je namelijk ook meteen inzage in wat een kind bezighoudt. Welke filmpjes het kijkt. En dan kun je volgende keer zeggen, wat is vandaag het filmpje wat je het meest smerig vond? Dus daarmee bouw je het ook een beetje op.
0: Maar stel dat je kind iets ziet, hè, en die schrikt daar heel erg van. Want je ziet nu te pas en te onpas vreselijke filmpjes voorbij komen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je kinderen naar je toe komen?
2: Het zorgen dat je kinderen naar je toe komen betekent dat het geen gesprekken moeten zijn die steeds een soort van strafmaatregel zijn.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Dat je vertrouwen moet opbouwen. Dat praten over een mobiele telefoon eigenlijk hetzelfde is als praten over het weer.
0: Ja, en niet een vingertje.
2: Dat is wel de ervaring van heel veel kinderen. Dat het vooral is. En daar moeten we vanaf als ouders.
0: En de overheid adviseert om samen afspraken te maken. Welke 3 smartphone-afspraken zou ieder gezin volgens jou moeten hebben? Want ik vind, wat is het leukste filmpje wat je vandaag hebt gezien? Vind ik wel een hele goeie. Die wil ik alvast in de top 3 zetten. Mag dat?
2: Die mag jij in de top 3 zetten.
0: Mooi. Mag jij er nog 2 bij bedenken, Marina?
2: niet tijdens het eten. Dus voor of na het eten dat filmpje van jou. Niet als je samen iets aan het doen bent, spelletje, praten. Niet op de slaapkamer en regels gelden voor iedereen, dus ook voor de ouders.
0: Ja, dat is het probleem natuurlijk. Hè? Want dat zeggen ze ook af en toe tegen mij. Zo van, ja, maar jij zit ook heel veel op je telefoon.
2: Nou, je moet voor de grap moet je eens gaan kijken. Je kunt dat bij je instellingen doen, hoeveel uur je op je mobiel doorbrengt.
0: Ja.
2: En ik schrik daar persoonlijk iedere dag weer van.
0: Oké. Zal ik even kijken met schermtijd? Zal ik het er even bij pakken?
2: Ik zit vandaag op bijna 3 uur.
0: Ik op 2 uur en 23 minuten. Valt mee, hè?
2: Ja, jij bent wel een ontzettende braaf, Rick. Ja.
0: Nee, ja, dit blijft een hele ingewikkelde discussie. En vooral met kinderen natuurlijk. Ja.
2: Ja, maar ouders die laten zich heel snel ringeloren dat kinderen zeggen, ja, maar hij mag, zij mag. En de grote grap is dat 10% van de kinderen krijgt geen regels. En de rest van de kinderen krijgt ze wel. Dus daar kun je je voordeel mee doen als ouders.
0: Heel goed.
2: Sterkte.
0: Pedagoog en puber-expert Marina van der Waal. Dank je wel.

0: haar weer live te zien. Maar dat duurt wel eventjes, want ze is volgens mij nog 16 jaar op huwelijksreis. Ja, ze gaat natuurlijk 6 keer de hele wereld over. Dus dat duurt even voordat ze weer langskomt. Straks hebben we de nieuws, Martijn. Wat zit erin?
1: Ja, de oprichter van motorclub No Surrender moet ruim 1,5 miljoen euro boete betalen. Bij de Ronde van Spanje stelt een verslaggever zulke totaal absurde vragen dat er een flinke rel is ontstaan.
0: Wat vroeg hij dan?
1: Hoi zo.
0: Okay.
2: Radio 10.
3: Reis op 10. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Inmiddels 1 minuut na 5 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter zegt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had namelijk een tweedehands autohandel. Volgens de rechter gebruikte hij gewoon om geld wit te wassen. De boete van 1,6 miljoen is wel iets lager dan was geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen met steun zoeken voor zijn plannen, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jetten en wil best steun geven, maar alleen als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel gepresenteerd. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die zei net dat hij er een goed team van wil maken, een echte familie.
3: The most important thing for me is to create a team, a group and a big family in order to compete well.
2: Ja, het klinkt als it's not a rat, it's a hamster, maar het is dus Xavi Hernandez. Nou, toen de Jong heette hem welkom in Zeist namens de KNVB en zei: we zijn blij dat je hier bent. Eigenlijk had de KNVB als eerste keuze Pep Guardiola en daarna Arne Slot, maar die waren niet beschikbaar. Nou, wat vindt Figo Waas van de keuze van Xavi? Dat hoor je zelf, want dan praat Gijs met hem.
4: Mm-hmm.
2: En er is een rel ontstaan bij de Ronde van Spanje. De Vuelta wil wat meer jongeren trekken. En daarom hadden ze een influencer gevraagd om verslag te doen. Dat leidt tot gênante en pijnlijke televisie. Bijvoorbeeld toen ze een fietsenmaker op het terrein probeerden te versieren. Die verslaggever zei: waarom leid je mij en andere journalisten de hele tijd af?
5: Are you here to win or only to distract the journalist? Me? Because you're too cute, you know?
6: Oh,
2: ja, en het was dus niet eens een wielrenner, maar een fietsenmaker. Ze zei dus al, je leidt me af doordat je zo schattig bent. Nou, ze vindt zichzelf blijkbaar heel knap, want vlak nadat Pogacar had gewonnen, rennen ze op hem af en vroeg ze: waarom hyperventileer je steeds als je me ziet?
5: Why do you hyperventilate every time you see me?
7: What?
5: Like, you breathe?
7: I breathe 24-7. We have to go.
5: Congratulations.
7: Thank you.
2: Ja, Pogacar zei dus, ik adem 24-7, maar toch bedankt. Daarna ging hij er snel vandoor.
1: Het is wel de beste opmerking die je kunt maken.
2: Ah, dit is toch super pijnlijk om naar te luisteren.
1: Ja, zeker. Ja, heb je dat nooit gehad?
2: Dat ik zo werd afgewezen?
1: Ja?
2: Dat is mij nog nooit overkomen.
1: Nee, oké.
2: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht bewolkt, wel droog. Vannacht een graad of 13. Ook morgen bewolkt. Ook dan flink wat zon. En dan wordt het alweer 25, 26 graden.
1: Lekker hoor. Ja. Zomer is nog lang niet voorbij. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van der Gier om te kijken waar het stil staat op de Nederlandse snelweg. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op een hoop plekken, 90 om precies te zijn. Op de A7 een half uur vertraging tussen Zaandam en Purmerend Zuid door bergingswerkzaamheden. Op de A9 richting Alkmaar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog 3 kwartier file tussen knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer. En op de A22 sta je 20 minuten stil tussen knooppunt Velsen en Beverwijk.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker.

0: minuten.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Het is gekkenhuis bij Leem.

0: bakker.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

zijn een minuutje later, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat je een mooie werkdag hebt gehad. Het is 6 minuten over 5.

0: Twentse coach. In Zeist is Xavi Hernandez gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De man die als speler zo'n beetje alles won. In 2010 zelfs ten koste van ons. Moet nu juist Nederland aan de prijzen gaan helpen.
1: Studio Staverman.
0: En of dat ook gaat lukken, dat weet maar één man. Cabaretier en voetbalgeweten van Gijs op 10. Ja, dat is de man die ons door het WK loodst. Figo Waas. Figo, goedemiddag. Ja. Wat goed om weer even te spreken.
2: Ja, ja, fijn, ja.
0: We hebben
2: ja,
0: net,
2: het gaat lukken, hoor. Ja, we worden kampioen.
0: Ja, worden we kampioen?
2: Ja, is worden dat... Europees kampioen, we worden wereldkampioen. Ja. We worden de beste van de hele wereld.
0: Ja, en dat ligt allemaal aan die Xavi, of niet?
2: Ja, maar dat is een geweldige trainer.
0: Ja.
2: Natuurlijk, hè.
0: Ja,
2: Lieve Gaal heeft het zelf aangemeld, dus, maar dat wilden ze daar niet. Maar nee. Slot, die wilde ook niet.
0: Nee.
2: Nou, Guardiola kon ook niet, die had een sabbatical en toen kwamen ze bij Xavi uit.
0: Ja, ik wil net zeggen, het liep net even anders dan dat jij zegt, volgens mij.
2: Ja.
0: Want volgens mij is hij derde keus, want de eerste twee die wilden niet.
2: Keus.
0: Of die konden niet.
2: Ja, maar ja, ik bedoel wat hij zelf al zei, hij is echt gewoon de eerste keus nu.
0: Ja.
2: Hij is niet de enige man en hij moet het gewoon doen.
0: Ja, ik hoorde hem net praten. Hij klonk een beetje als Manuel van Hotel op Stelten. Ja. Weet je dat?
2: Het Spaans is beter als Engels, maar hij moet toch de cursus Duolingo doen.
0: Ja. Ja, misschien moet hij zo'n cursus doen, ja.
2: Moet de Duolingo Spaans doen, kan ook, hè.
0: En als voetballer won hij werkelijk alles. Hij stond natuurlijk bij Barcelona. Hij is ook trainer geweest bij Barcelona. Hoeveel zegt zo'n enorme spelerscarrière eigenlijk over je kwaliteit als bondscoach?
2: Nou, ooit heeft een groot trainer gezegd, een goede ruit is nog geen... Wat zijn ze nou weer? Adriaans?
0: Ik weet het, dat goede ruit, niet precies. Een goede ruiter is geen goede paardrijder of zo?
2: Ja, ja, zoiets. Ja, maar hij komt er goed over, moet ik zeggen. Hij komt er goed over.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en hij moet beginnen tegen Duitsland, van Klopp.
0: Ja.
2: Nou, dat wordt een makkie.
0: Ja.
2: Waarom
0: wordt dat een makkie?
2: Nou ja, tegen die Duitsers, die zijn helemaal slecht.
0: Ja.
2: Het enige is, Duitsland betaalt wel de goedkoopste prijs voor het hotel hier, want Klopp heeft dat bij Ivago geboekt, dus dat is wel handig.
0: Oh.
2: Dat is wel handig.
0: Ja, dat heeft de hotelkamer geboekt dus.
2: Ja.
0: Ja. Hey, een goed paard is nog geen goede ruiter, dat zei Adriaanse.
2: Ja,
0: we hebben het even opgezocht,
2: precies.
0: Even heel snel.
2: Ja, heel goed. Nee, dat gaat snel, hè?
0: Ja. Ja, dat gaat heel snel, ja. Vroeger moesten we dat
2: en,
0: echt aan ons hoofd doen.
2: Hij wil een Hollandse school spelen.
0: Ja. En dat is eigenlijk, is dat de leerschool van Cruijff? Hollandse school?
2: Ja, toch wel.
0: Okay.
2: Een beetje tiki-taka is ook een beetje nemen. Dus geen weghorst meer.
0: Nee.
2: Dat is een voordeel.
0: Okay.
2: Dat is een voordeel.
0: Oh, oké. Okay. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Het weghorst moet er dus uit.
2: Ja, ik denk niet dat hij nog een kans maakt.
0: Nee?
2: Als je zulke lange benen hebt, dan ben je ver van de grond en dan kan je geen tiki-taka spelen.
0: Nee, dat is belangrijk. Dat wordt ons nieuwe spel. Tiki-taka. Okay. En Virgil van Dijk dan? Want die is ook heel lang.
2: Ja, maar die staat achterin. Dus die blijft nog ver doorgaan, denk ik. Ja.
0: Ja.
2: Die blijft nog ver doorgaan.
0: En Memphis? Dus,
2: Memphis denk ik niet. Memphis denk ik echt niet. Nou, het is ook heel ver weg, hè, Brazilië. Dus dan moet hij allemaal daarheen vliegen. Nee, ik denk dat Memphis zit daar goed. En ik denk dat het niet meer doorgaan met hem.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de huidige generatie internationals eigenlijk niet meer bij het voetbal past wat Xavi graag wil spelen.
2: Jawel. De meeste wel. De meeste wel. Wat denk je, De Jong, Dumfries, noem ze allemaal wel, Reinders, jawel.
0: Okay.
2: Ik geloof wel in. Hij zal andere keuzes maken voor Kees Smit en dat soort mensen. Ik denk dat hij meer voor het echte voetbal kiest.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Ik denk de keuze voor Kees Smit van AZ is sowieso heel goed. Dat,
2: en
0: ik
2: de
0: denk
2: laatste
0: dat...
2: keer dat we een buitenlandse bondscoach hadden, was Happel.
0: Ja, Oostenrijkse Happel, Ernst Happel, ja.
2: Toen werden we tweede.
0: Ja, dus eigenlijk een buitenlandse coach is beter dan een Nederlandse coach.
2: Ja, natuurlijk is het vaak veel beter.
0: Ja.
2: En die sprak ook helemaal niet veel Nederlands. Die zei alleen maar Kain Kaloer voetbal spelen, zei die van. Dus,
0: dat is waar, was ik helemaal vergeten.
2: We zijn zo oud, Gijs.
0: Wat goed dat je me helpt te herinneren.
2: Ja.
0: Oké, okay, Kain Kaloul, voetbal spelen. Nederland-Duitsland, wat gaat het worden? Zullen we meteen een voorspellentje doen?
2: Ja, we doen gewoon 3-0, toch?
0: 3-0, oké. Okay.
2: Rijtsvoel.
0: Ja, en we worden Europees kampioen. Dat gaat gebeuren.
2: En wereldkampioen.
0: Ja, en wereldkampioen. Oké.
2: Okay. Ja,
0: Figo, we spreken elkaar snel, hè?
2: Oké, okay, doei.

0: met deze vraag te maken. Hoeveel kinderen hebben inmiddels de leden van Hanson? Ja, dat weet helemaal niemand. Maar ik wist dat toevallig. Ik zat er in ieder geval het dichtst bij. En dat was bij de Top 4000 muziekquiz. Die ik overigens dit jaar weer ga presenteren. Dat,
1: oh,
0: dat is wel even leuk om... ik weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk. Maar dat weet ik.
1: Nou, ik ga Nieuwsuur even inlichten.
0: Goed. Nou... Is het alweer zo laat? Het is 5 minuten voor 6:30. We hebben straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Gijs Staverman gaat het doen.
0: Nee, niet doen!
1: In Leeuwarden wordt gezocht naar de vuurwerkgooiers in het stadion van Cambuur. En ga jij naar de wc zonder je telefoon aan te raken?
0: Mm.
1: Dan ben je een van de weinigen.
0: Oh jee.
1: Hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je bij Jumbo.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
23: Kippie.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Fix die ruit voor je vakantie.
27: Opgelost, Autotaalglas.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
28: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
28: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht blijft het droog. Vannacht een graadje of 13. Morgen flink wat ruimte voor de zon, maar ook bewolking. En het kan zo'n 25 graden worden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Vooral in Noord- en Zuid-Holland. Ruim 100 files op dit moment. Op de A2 Den Bosch Maastricht bijvoorbeeld. Een half uur vertraging tussen knooppunt de Eckerswijer en de Hocht. Op de A4 richting Den Haag sta je een half uur stil door een ongeluk tussen Schiphol en Roelevarensveen. En op de A9 richting Alkmaar ben je een uur langer onderweg tussen knooppunt de Rotterpolderplein en Kooimeer.
5: Oké, nou dan duurt het wat langer, maar kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Misschien is het wel lekker om even mee te spelen met de top 4000 in 40 seconden. Gaan we straks weer doen. En dat maakt die file net wat draaglijker. Dus misschien doe jij wel mee. Kun je €100 aan thuisbezorgde goed winnen. Maar dit is het nieuws, want het is 1 minuut over 5:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag Gijs. De politie probeert de vuurwerkgooiers te vinden bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord met behulp van camerabeelden. Door het vuurwerk in het stadion in Leeuwarden raakten 7 mensen gewond. Het kan nog weken of misschien wel maanden duren voordat het onderzoek naar het ongeluk op de A28 klaar is. Daar botsten gisteren een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans.
5: Karten?
11: Karten. Oh. Ja, daar is hij vroeger natuurlijk ook mee begonnen.
5: Ja, nee, dat begrijp ik. Was hij heel jong.
11: Hij start helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen.
5: Oh, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel een uitdaging.
11: Ja, toch?
5: Gaat hij dat redden?
11: Jij bent te lang voor zo'n karretje, Gijs.
5: Ja, ik heb best wel vaak gekart. Heel Serieus? Vaak mijn knieën gestoten, want het is, je hebt helemaal gelijk. Ik ben veel te lang voor die dingen.
11: Weet je wel, iemand voor in een karretje, maar is dan meestal een soort rolstoel. Maar goed, hij ziet zo van. Steeds meer mensen, Gijs, nemen hun telefoon mee naar de wc.
5: Gadverdamme.
11: Hoeveel procent van de mensen doet dat, denken jullie?
5: 99%. Ja. Ik wil dit zeggen. Ja, dat is heel veel.
11: Iets overdreven, maar het is gemiddeld zo'n 80%.
5: Mm-hmm.
11: Maar dat is als de oudjes zelfs bij merk. Nee, onder jongeren is het meer dan 90%. Ja, dat is heel veel.
5: Ja, maar ja.
11: Laatst moest ik heel nodig naar de wc.
5: Mm-hmm.
11: Toen kon ik mijn telefoon niet vinden.
5: Toen ben je niet gegaan.
11: Toen heb ik eerst heel lang naar mijn telefoon gezocht. En toen ben ik naar de wc gegaan. Kunnen jullie wel zonder de telefoon of niet?
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik neem hem wel mee. Maar ik mis wel een beetje. Het is een beetje een nieuw moppenboekje is het. Vroeger had ik een moppenboekje op het toilet. Nee, dat is niet helemaal waar. Mijn vader die had moppenboekjes op het toilet neergelegd. Maar dat vond ik eigenlijk best wel goor. Want dat moest je dan aanraken. Je weet natuurlijk nooit of mensen dat al hebben aangeraakt. Maar ja, als je op een gegeven moment je billen aan het afvegen bent, dan ga je daarna niet terug zitten en nog moppen lezen.
11: Max Tailleur lezen, nee. Dat
5: ja,
11: is
5: Max Tailleur boekjes waren dat.
11: Ja, van die mopboekjes. En jij, Robin?
6: Nou ja, ik moet nu wel denken, een vriend van mij heeft dus op zijn wc een boekje, een soort vriendenboekje op zijn wc. En dan kun je dus een review achterlaten van
5: hoe schoon de wc is.
6: Hoe schoon is het daar op het toilet? Maar nee, dan heb ik toch liever mijn telefoon vast, hoor.
5: Ja, doe je dat dan? Nee, dat moet je dan vooraf doen, want daarna kan dat niet natuurlijk. Want dan wordt ben ook een beetje gehoord.
6: Ja. Dus mede daarom denk ik, geef mij maar gewoon een telefoon, ja.
11: Oké, nou, ik vroeg Lisanne vanmiddag al, zit jij op je telefoon als je op de wc zit? En toen sprak zij de legendarische woorden.
23: Ik zit eigenlijk vooral op de wc-bril.
11: En niet op de telefoon.
5: Ach,
6: Gijs, je bent een leuk gast,
5: precies. Ja, oké. maar je neemt je telefoon wel mee, toch? Als je...
23: Ja.
5: Ja, nee, ja. Natuurlijk, maar we kunnen er niet onderuit tegenwoordig.
11: Laten we niet als taboe zien, het is gewoon zo. Ik heb 2 feitjes waardoor je... Mm-hmm. Waarschijnlijk toch minder snel je telefoon meenemen naar de wc.
5: Oké.
11: Als je te lang op de wc zit met je telefoon, is de kans op aanbijen bijna 50% groter.
5: Maar dan moet je niet persen, toch? Dan moet je gewoon,
11: maar dat doe je dus... Ja, ik ga het toch even vertellen, die vieze details.
5: Ja.
11: Je zit op de telefoon, je zit te kijken naar die filmpjes, en dan ga je, zonder dat je het weet, toch wat vaker persen, terwijl dat niet nodig
5: serieus?
11: Is. Ja, en dan krijg je dus aanbijen. En er komen heel veel poepbacteriën op je telefoon.
5: Okay.
11: Waardoor je door die E. coli-bacterie andere mensen diarree kunt geven.
5: Ja, maar dan moeten ze jouw telefoon vasthouden, toch?
11: Nou ja, als jij jouw telefoon niet hand hebt gewassen, die poepbacteriën zitten op je telefoon.
5: Oh ja.
11: Je pakt je telefoon vast, geeft een hand. Ja, dan zie je...
2: Nou, het is wel lekker. Kijk, ik heb een glutenallergie. Ik moet soms wel eens wat vaker naar de wc. Dan is het wel lekker. Dan kun je dus de hele dag op de wc zitten. En de hele dag op je telefoon.
5: Het is 5:30, 6:00. Ze net aan het eten. Als je heel veel lekker eten, smakelijk.

Midnight Oil, Midnight Oil, Midnight Oil. Jump Shrimps on the Barbie. Dat nu nog even niet hoor, want het is best wel koud in Australië. Moet je nog heel even...

0: tijd een relatie met Shawn Mendes gehad. Dan vraag je misschien af, wie is Shawn Mendes? Dat is die man die langs de snelweg ging en in bushokjes in zijn onderbroek. En hij maakt ook reclame voor die onderbroek, want anders is het een beetje gek natuurlijk. Ja.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Mariska, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi, hallo. Je klinkt helemaal verbaasd dat je mee mag doen met de top 4000 in 40 seconden.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, je hebt een goed antwoord naar ons toegestuurd. Dus dan denk ik, ja, dan gaat Robin, die gaat meteen zoeken. Pakte jou meteen, pakte jou eruit.
2: Ja.
0: Ja, dat is toch fijn.
2: Wauw, ja. Ik ben benieuwd of ik het ga redden.
0: Oké, okay. Nou, de vraag was, van welk land is Havana? De hoofdstad is natuurlijk...
2: Cuba.
0: Heel goed. Mariska, dat betekent dat je mee mag doen. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Je mag het alle twee doen, maar dat gaat een beetje te veel tijd kosten, denk ik. Als je het niet weet, pas dan. Dan zetten we de tijd even stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen, 10 titels of artiesten te herkennen... dan win je €100 aan thuisbezorgtegoed.
2: Ja, leuk.
0: Dat is lekker, hè? En dat kun je vanavond meteen gaan besteden in Eindhoven.
2: Ja, we hebben genoeg om te kiezen.
0: Ja, precies, ja. Meteen losgaan in Eindhoven en dan denk je van... €100 ga ik stuk slaan. Nou, maar dan moet je nog wel even 10 platen herkennen natuurlijk, hè?
2: Ja, gaan we best doen.
0: Oké, nou, dat verwachten je van me. We zijn bij je, we leven met je mee de hele middag, crew.
3: Hallo!
0: En we zitten gewoon lekker bij je.
2: Hallo.
0: We zitten lekker bij je op de achterbank. En ja, we mogen niks voorzeggen, dat snap je natuurlijk wel.
2: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ja. Zullen we het gaan doen? Moet ik nog iets uitleggen? Is het allemaal duidelijk?
2: Het is allemaal duidelijk.
0: Dan gaan we beginnen, Mariska, met fragment nummer 1.
2: Havana.
0: Havana, ja. Nou, die hebben we net gedraaid. Hoe makkelijk kan het leven zijn? Hier is nummer 2.
2: Pas.
0: Oh. Nooit fan van de Spice Girls geweest?
2: Ja.
0: Nee, niet.
2: Het is zo toch moeilijk.
0: Ja, Spice Girls en stop. Dat hoor je. Niks aan de hand. Hier is fragment nummer 3.
2: More than a feeling,
0: ja, heel goed. Dat zingen ze ook. Boston. Hier is de volgende.
2: Abba?
0: Abba, natuurlijk. Chiquitita. En dat zongen ze. Abba is helemaal goed. Je hebt er 3, je moet er nog 7. Je hebt nog 26 seconden over. En hier is het volgende fragment. Today was gonna be the day, but they'll never
2: throw it back to you.
0: Wat? Ja, het is Oasis. Zeg je niks?
2: Ja. Nee,
0: Wonderwall. Oké. Okay. Nou, niks aan de hand. Ik heb er nog één. Yo, I told you,
2: can't touch this. Can't touch this?
0: Can't touch this van MC Hammer. Ja, heel goed. Nou, we zeiden het in koor. Dat betekent dat je de 6 geraden hebt. Je hebt nog 18 seconden over. En hier is het volgende fragment.
2: Julie 40.
0: Ja, heel goed. En weet je ook hoe die heet? Of niet?
2: Nee, ik ben
0: Red Wine. Dat zong hij altijd. Red Wine. Ja, beetje nasaal. Ik heb er nog één. Alright, stop. Collaborate
2: and listen. I sit back with my brand new invention.
0: Oh, daar, je zat zo dichtbij.
2: Ja.
0: Het was IJs, de IJsman.
2: IJs Baby,
0: dat is het. Och. Ja, Vanilla IJs, zo heette die man.
2: Vanilla IJs,
0: oké. Okay. Daar heb je een hoop seconden mee weggespeeld. Je hebt nu 8 seconden over, je moet er nog 5 raden. Dus ik hoop dat het goed komt. Hier is de volgende.
2: Hello.
0: Ja, Lionel Richie. Ik heb er nog één.
2: Ja.
0: Mm. Pasta, ja, ik wil net zeggen pasta. Ja, Kate Bush, een cloudbusting.
2: Ja.
0: Plaat die we ook regelmatig draaien hier op Radio 10. Even kijken, je moet er nog 4. Je hebt nog 1 hele seconde over. wat denk je, Mariska? Gaat niet lukken, hè, denk ik. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Oké, okay, maar zullen we het gewoon voor de eer doen? Zullen we even kijken of je deze herkent toevallig? Ja, maar het is ook alweer... Ja. Nou, zit er niet in, hè, denk ik.
2: Nee.
0: Spandau Ballet. En Gold. Dat zong ik. Ik kan helaas geen 100 euro naar je toesturen. Dat zit er niet in. Maar ik heb wel de gijsblokjes voor je. Die drijf ik lekker in je glas. Als het nog een keer zo mooi weer is, dan komt dat zo snel mogelijk naar je toe. En ik vond het leuk dat je meespeelde, Mariska.
2: Ja,

0: je natuurlijk op Radio 10 met de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. Het is 5 minuten voor 6. Het is bijna avond. Ik hoop dat je al snel thuis bent. Zo niet, wij blijven lekker bij je. En we hebben straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: De KNVB heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez officieel gepresenteerd. En op sommige plaatsen in Nederland is de herfst al begonnen.
0: Oh.
1: Echt waar. Hoe dat komt, dat hoor je zo.
0: Oké. Okay. En dit hoor je ook zo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg je.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Start.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Goedenavond, inmiddels alweer 1 minuut na 6 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
7: Goedenavond Gijs, de nieuwe bondscoach van Oranje, de Spanjaard Xavi Hernandez, is officieel gepresenteerd door de KNVB. Xavi wil strijden, genieten en winnen, zei hij.
8: We are here to compete, we are here to enjoy and we are here to win.
7: Ja, dat winnen vindt hij nog wel het belangrijkste. De Spanjaard hoopt veel te leren. Hij zei, het voelt hier alsof ik begin aan de voetbaluniversiteit. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen botsten een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of misschien wel maanden kan gaan duren. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen zoals sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. En op sommige plaatsen in Nederland lijkt het wel herfst, zegt deze boswachter op de Veluwe.
9: De snelheid waarmee de bomen nu het blad laten vallen, dat verrast ons enorm.
7: Ja, het is eigenlijk wel logisch, zegt hij bij Omroep Gelderland.
9: Vorige week hadden we een aantal dagen met dik in de 30 graden. En schijnbaar was dat voor deze beuken echt de druppel die de emmer deed overlopen. En in een tijdbestek van eigenlijk maar een paar dagen laten ze nu massaal hun blad vallen.
7: Ja, de bladeren die nog wel aan de boom zitten zijn door tekort aan vocht en de warmte verkleurd. Dus het lijkt in veel bossen nu echt al herfst.
10: Ja.
7: En nu denk jij, dit wordt een depressief verhaal over klimaatverandering.
10: Nee.
7: Maar het heeft ook een positieve kant.
10: Oh.
7: Veel zwakke naaldbomen sterven niet af. Daardoor komen er veel nieuwe soorten bomen op. En die zijn veel beter bestand tegen het Nederlandse klimaat. En dat is weer goed voor de diversiteit.
6: Nou, zie je, elke nadeel heeft een voordeel.
7: Het is even zoeken, maar dan vinden we ook een positieve kant.
6: Ja, precies, ja.
7: Het Radio 10 weer vanavond en vannacht bewolkt. Wel droog, vannacht een graad of 13. Ook morgen bewolkt, dan ook flink wat zon. En plaatselijk zomers warm, 24 tot 26 graden.
6: Heerlijk weer. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Ik denk het haast wel. Goedenavond.
11: Goedenavond, ja, zeker wel. Maar op de A9 richting Alkmaar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer. Op de A12 richting Den Haag 20 minuten tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. En op de A16 richting Rotterdam is de Rottermeerentunnel dicht. Daardoor sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander.
6: Rottermeerentunnel?
11: Zo heet hij.
6: Ik heb er nog nooit van gehoord.
11: Nou ja, moet wat vaker naar Rotterdam, denk ik.
6: Ja, misschien. Of wat vaker naar jou luisteren, dat kan ook natuurlijk. Dankjewel, Robin. Nou, ons op de hoogte natuurlijk, hè. Dat doen we sowieso hier bij Radio 10. De meeste muziek in de middagshow. Terwijl het al avond is, Bruno Mars, I Just Might. Ga ik zo voor je draaien. Ik heb ook OND. Orkestel Maneuvers in the Dark, daar staat het voor. Made of New Orleans. Nee, niet nieuw. Het is Made of Orleans. Orleans. En heb jij een goed vergeten liedje? Denk er even over na. Kun je zo bij mij kwijt. Allemaal binnen een paar minuten.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

1982. Het was het jaar dat het heel veel herfst was. En Orkest op het Novus in the Dark die had er een zeer bijpassend nummer bij. Dat was Joan of Arc, Made of Orleans. En Whitney Houston, die hoorde je ook nog daarvoor. En I'm Every Woman uit 1993, dat was 11 jaar later. Nou, goedenavond, 13 minuten na 6. Wees welkom bij de...

0: Je hoorde het net van Robin van de regie. Het is nog steeds een beetje druk, dus we blijven gewoon bij je. En ik weet niet of je vanavond lekker aan de aardappelen gaat, of slavink, of bloemkool, of misschien ga je lekker uit eten, kan ook. Ik ga dan even je eetlust bederven. En dat komt door een Italiaanse ober uit de stad Riccione. Ja, een vrouw bestelde daar een roerijtje, maar gaf aan dat de eieren goed doorbakken moeten worden en zonder salade moeten worden geserveerd. Ja, hij zal het, of zij zal het vast anders gezegd hebben. Hij heeft gezegd, ik geef het door aan de keuken. Maar hij gaf iets anders door. Hij schreef bij de bestelling, deze vrouw heeft me verdomme gek gemaakt. Laat die eieren aanbranden en spuug erop. Ja, nou komt het. Bij het afrekenen bekeek de vrouw het bonnetje. En daarop was die boodschap ook te lezen. Oeps, foutje, bedankt. Nou, ik hoop niet dat ze het nu op de menukaart gaan zetten.
1: We kennen het allemaal van restaurants. Op de kaart staat wel eens op een beetje

0: Hier bijvoorbeeld, allemaal gezeik. Let op, allemaal gezeik. Hier. Hier. Zalm op een beetje van mieringswortel. Lamsrek op een beetje van geelkool. Ribeye op een beetje van rucola. Weet je wat lekker is? Bij vissen op een beetje van alping.
1: Gijs.
2: Op.
1: 10.
2: Gijs Staverman.
1: De meeste muziek
2: in de middag.
1: Radio 10.

0: dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Nou, er komen veel vergeten liedjes binnen, hoor. Dat is wel heel fijn. Gaan we zo direct die draaien en proberen ook een beetje bereikbaar te zijn. Want dan kunnen we je nog even bellen. Dat is, want ik wil graag weten waarom je dat vergeten liedje hebt uitgekozen natuurlijk. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, steeds meer maatregelen tegen de droogte worden versoepeld. En wat weet jij van eieren?
0: Wat weet ik van eieren?
1: Veel minder dan je denkt waarschijnlijk.
0: Oké, gaan we dat testen zo?
1: Zeker.
0: Natuurlijk.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF, tegen kanker voor het leven.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
16: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Plus. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht is het droog. Nachttemperaturen van zo'n 13 graden. Kun je lekker slapen. Morgen opnieuw bewolkt. Ook flink wat zon. 24 tot 26 graden. Ja, nog een paar dagen hebben we dit warme weer. Heerlijk. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
4: Goedenavond. Op steeds minder plekken gelukkig. Wel nog op de A4 vanuit Amsterdam. Daar ben je 10 minuten langer onderweg tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op de A9 richting Alkmaar een half uur tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En op de A27 Utrecht-Breda 20 minuten tussen Lexmond en Werkendam.
3: Ja, die 20 minuten, dat red je ook nog wel. Ja, en daar misschien sta je al een half uur in de file. Hè. Dan komt er nog 20 minuten bij. Dat is heel vervelend. Maar nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Want dat is onze dagelijkse belofte aan jou. Inmiddels 1 minuut over 6:30, hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
5: Goedenavond Gijs. Op steeds meer plaatsen worden maatregelen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen 2 keer per dag weer open en wordt, net als in het Gooi, het sproeiverbod opgeheven. Ook oppositiepartij Volt is verbaasd dat het minderheidskabinet nog helemaal geen steun heeft voor zijn nieuwe plannen. Als dit al niet lukt, hoe gaan we die andere problemen dan oplossen? Vraagt fractieleider Dassen zich af. De nieuwe bondscoach, Xavi, vindt het geen probleem dat hij pas de derde keus was van de KNVB. Hij zegt, ja, het is niet verkeerd om naar Pep Guardiola en Arne Slot te komen, toch? Dan sta je dan vol op het podium.
3: Dat vind ik ook.
5: We hebben dus een bondscoach die zegt, derde plaats is ook goed.
3: Nee, maar nee, zo moet je het natuurlijk zo moet je het niet zien.
5: Heb je gelijk, hij is wel sportief.
3: Nee, maar ja, wat Vigo net zei, hij is gewoon vanaf nu de eerste keus. Ja, en dat gaat hij toch. En hij heeft een hoop gewonnen hoor in Barcelona. Dat is niet meteen dat het succes verzekerd is. Maar ik denk dat het.
5: Hoort dat dit een gesprek is tussen twee kenners, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, maar wij weten dat de bal rond is. Dat is het voordeel. De
5: wedstrijd heeft twee helften. Zeg, in België hebben ze de grootste salmonella-uitbraak ooit door besmette eieren.
3: Ah, dat is erg.
5: Wat een verhaal, hè? Zeker 300 mensen in België zijn daar ziek door geworden. Mm. Eieren zijn ook in Nederland verkocht. Maar hier zijn, voor zover bekend, nog geen mensen ziek geworden.
3: Hoe herken je nou zo'n ei? Dat is zo. Ja, hoe herken je?
6: Rond.
3: Nee, dat begrijp ik. Ja. Hij heeft een ei voor hem. Maar hoe herken je een ei met salmonella?
5: Dat kun je niet aan de buitenkant zien, maar misschien kan ik je wel wat tips geven.
3: Oh.
5: Wat doen namelijk een ultra kort quizje? Wat weet jij eigenlijk van eieren?
3: Wat weet ik van eieren? Nou, kom maar.
5: Jullie mogen ook meedoen, jongens. Van anders gaat het niet redden, denk ik. Als je een ei kookt en je laat hem gewoon in de schil, hoe lang kan hij dan buiten de koelkast?
3: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar niet langer dan 2 dagen.
6: Buiten de koelkast? Nee, een uur of zo.
3: Nee, doe niet zo gek. Ik heb hem
6: 2 dagen?
3: Ik heb 2 dagen geleden eieren gekookt. Er liggen er nog 3 en die ga ik vanavond opeten.
5: Gijs?
3: Ja?
5: Als je je afvraagt hoe je aan salmonella komt...
3: Oh, serieus?
5: Dat is de manier. Het is namelijk maximaal 2 uur.
3: Je hebt
5: ik was ook verbaasd. Lekker. Ik dacht, het is gekookt, er zit een schil omheen, weet je wel. In die oorlogsfilms zie je ook altijd mensen met van die gekookte eieren slepen de hele dag. Maar ook door zo'n ei kun je uiteindelijk salmonella krijgen.
3: Oh, dus je moet ze in de ijskast bewaren, na het koken?
5: Ja, of in de koelkast.
3: Waar
5: zit meer eiwit in? In het eiwit van een ei of in het dooier?
3: In het eiwit.
5: Denken jullie?
6: Ik denk in het dooier.
5: Nou, het is allebei evenveel.
6: Oké.
5: Als een ei een blauwe schil heeft, kun je het dan eten?
7: Ja, want het is een paasei dan, denk ik.
5: Nee, het was geen strikvraag.
3: Een blauwe schil.
5: Een blauwe, niet geschilderd ei.
3: Een blauwe,
6: maar als
3: niet
6: een van een kip wel.
5: Ja.
6: Ik heb dat nog nooit gezien.
3: Ik heb dat ook nog nooit
6: gezien. Hij zou vast een soort ras zijn dan.
5: Inderdaad, dat is heel goed van jou. Dus er zijn 2 kippenrassen in Nederland.
3: Blauwe kippen-eierenras is dat.
5: Tot slot.
3: Ja.
5: Wat heeft dit liedje van Paul Simon met eieren te maken? Geef even een hint. Paul Simon zag in een restaurant een gerecht met de naam Mother and Child Reunion.
3: Oh.
5: Moeder en kind herenigd.
3: Ja.
5: Oh. Wat was het?
3: You can call me ei, of niet?
5: Nee, wat was het? Als het Mother and Child Reunion is...
3: Dan komt de kip weer terug bij het ei.
5: Gebraden kip met een gebakken eitje erboven.
3: Dat is best zielig.
5: Ja, daar komt het vanavond.

0: was de zanger natuurlijk van Coldplay. Speed of Sound in Diana Ross, My Old Piano, hoorde je daar weer voor.
1: Het vergeetmenietje.
0: Ja, voor het vergeetmenietje gaan wij even contact zoeken met Sjaak. Alleen we kunnen Sjaak niet zo lang storen, want Sjaak is aan het kaarten. Toch? Je zit in een hele grote ruimte waar niet zoveel mensen zijn, heb ik het idee. Of ligt dat aan mij?
2: Nou, ja, het huis is op zich nog wel groot. Ja,
0: je huis is... Maar ben je alleen of zit je te patiënten? Of wat ben je aan het doen?
2: Nee, ik zit met mijn vrouw lekker te kaarten.
0: Oh, en wat spelen jullie voor spelletje dan?
2: Schoppen vrouwen, dat is 13 kaarten. En schoppen vrouwen is dan het hoogst, zomaar zeggen.
0: Ik ken dat spel helemaal niet. Schoppen vrouw en dan schoppen... Hebben jullie dat zelf bedacht of niet?
2: Het lijkt een beetje op Rummy Cup met kaarten.
0: Rummy Cup met kaarten. Oké, nou het Rummy Cup, dat ken ik wel. Nou, dan zal ik je niet te lang van je kaart... Wie staat ervoor eigenlijk?
2: Op het moment mijn vrouw.
0: Ja, natuurlijk. Oké. Nou, ik denk dat dat wel langer zo zal blijven. Sjaak, jij moest meteen aan dit nummer denken bij het vergeetmenietje. Waarom dacht je aan dit nummer? Wat je hebt aangevraagd.
2: Ten eerste eigenlijk schoot die titel me gelijk binnen toen jij het over het vergeten niet had.
0: Ja, snap ik.
2: En het komt ook uit een tijd waarvan ik met mijn bescheiden kennis nog steeds vind dat de hele toffe tijd was met waanzinnige muziek.
0: Mm-hmm.
2: En dat was het eigenlijk.
0: Ja, oké, nou, dat is meer dan voldoende. Het heet Don't Forget Me When I'm Gone. Dat is dat heeft alles met het vergeetmenietje te maken. En het is van welke band? Het is een weer. Ja. Glass Tiger, ja, nou precies. Dat is de goede. Dan hebben we de goede te pakken. Canadese band. En ik ga met liefde voor je draaien. Ga ondertussen verder met kaart, hè? Met schoppen vrouwen.
2: Okay. Jullie met uitzending.
0: Ja, dankjewel, Sjaak. Fijne avond, hè?
2: Jullie ook.
0: Hoi.

0: Maar zeker toch al een beetje binnenkomen, druppelen in de studio. Lex Gaarthuis is in de haas.
1: Gijs Tafels.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: En de hele middag. Ik ben heel relaxed vandaag. Zag je het? Ik op een heel langzaam tempo ben ik binnengekomen.
0: Jij bent op een zeer relaxte manier ben jij
2: tranquilo,
0: zo naar binnen.
2: Tranquilo, zouden nou, bepaalde Rotterdamse zangers.
0: Als het ware.
2: Ja.
0: Waarom doe je dat? Heb je daar een
2: ik heb een. Nou, het was lekker zomers vandaag. Ik dat heb ook mijn korte broek weer eens aangetrokken.
0: Laat eens kijken.
2: Voor de mensen thuis. Nou, kijken. Ja, ik ben niet heel bruin geworden. Maar ik heb mijn korte broekje aan.
0: Dat is mooi.
2: En
0: ga je nog wel in de zon liggen ooit deze zomer?
2: Ik heb vandaag, maar ik ga dus in de zon liggen. Maar bij mij zijn er twee standjes.
0: Oké.
2: Okay. Standje, je kan ook helemaal met gips.
0: Ja.
2: Of standje verbrand. Dus er is bij mij en er is een bepaald omslagpunt. En ik weet nooit waar het omslagpunt ligt.
0: Maar jij hebt nog wittere benen dan de benen van
2: het is verschrikkelijk.
0: Martijn Nijhuis.
2: Ik loop toch al.
3: Zo erg heeft hij nou ook weer niet.
2: 3,5 weken korte broek, maar het
0: doet niks.
2: Er zit geen pigment in. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar goed.
0: Het doet gewoon niks.
2: Mag de pret niet drukken.
0: Oké. Je hebt weer een crypto-knijt. Een groeper bedacht. Een plaat die jij verkryptotiseert. Dat is een plaat die jij straks aan 7 uur gaat draaien. En wij moeten dan raden welke plaat het is.
2: Ja, gisteren ging goed, hè? Voor jullie.
0: Heel goed. Ja, Jos die was er gisteren bij, hè?
2: Ja, en dan gaat het.
0: Maar jij hebt hem geraden, toch?
4: Tuurlijk.
0: Ja,
2: maar Jos was er wel bij.
3: We hadden maar 6 tips nodig, dus ging hartstikke goed.
2: Ja, ik heb een beetje geholpen, omdat dat natuurlijk vorige week.
0: Jij hebt helemaal niet een beetje geholpen. Je hebt gewoon goed geholpen. Dat niet een beetje.
2: Oh, ik heb heel goed geholpen.
0: Ja, je hebt heel goed geholpen. Dankjewel, Gijs. Kom maar op met degene die jij nu verkryptotiseerd hebt. Welke plaat ga jij draaien, zo?
2: De cryptische omschrijving luidt als volgt. Als een platenlabel of een luchtvaartmaatschappij of een sterrenbeeld.
3: Virgin. Like a Virgin.
4: Oh ja! Ja! Goed hoor!
2: Well, well.
4: Ja, heel goed.
2: Hij heeft witte benen, maar dit kan niet, hè?
0: Ik zat aan KLM te denken. Hoeveel platen zijn er met KLM? Dat bestaat al niet, volgens mij. Maar dat is, dat is heel goed. Ja.
2: Nou, je zit er nu weer een beetje in. Doe ik morgen moeilijk, hè?
0: Nou, fijn dat je weer terug bent.
2: Graag gedaan, jongens.
0: Het is wel heel gezellig. Ja.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Het wordt lachen, winnen, meezingen. Leven na 7 is onderweg, want het is 7 uur. Hey, wat betekent dat? Tijd voor het nieuws. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
7: Goedenavond, Lex. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. We hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door trekkers van een boerenprotest. D66, CDA en Pro zijn klaar met Ongehoord Nederland. Ze willen dat die omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin Ongehoord Nederland bespreekt of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat al te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. Nederlanders die werken voor het internationaal steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. Ook fractieleider Laurens Dassen van de oppositiepartij Volt is verbaasd over de manier waarop het kabinet de begroting aanpakt. Er wordt bijna niet onderhandeld met de oppositie om steun te winnen. Als dit al niet lukt, hoe gaan we andere problemen dan oplossen? Vroeg Dassen zich af na zijn gesprek met minister Heijnen. Het radioteam weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken. In het zuiden is er 's ochtends een kleine kans op een bui. En dan wordt het 23 tot 26 graden.
6: Martijn, dank je wel. Yes. Dan radioteam verkeer. Door Flitsmeister, 3 vertragingen op dit moment. Dit zijn ze. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. Door een auto met pech, 7 minuutjes. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Terbrechtseplein. Door een auto met pech, 8 minuten vertraging.

0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
3: Kippie.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio

Wij blijven er maar van houden, die grootste hits aller tijden. Jij doet het samen met ons, want onwijs gezellig dat je er weer bent. Radio 10 gaf je Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, om 11 minuten over 7. De dinsdag 25 augustus 2026. Die kale gek

0: de dinsdagavond dus alweer. De dag waarop de Spanjaard Xavi een spannende dag had. Hij werd gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. En kende al één woordje. Goedemorgen. Knap, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Vond hem op. De dag waarop Trump weer eens handelsheffingen verhogertje speelde. Zijn eigen verzonnen spel, want Canada in dit geval luistert niet goed genoeg naar hem. En het was de dag waarop een 101-jarige vrouw uit Nigeria een minder leuke oude dag beleefde. Zij werd gearresteerd voor de handel in cannabis. En dat mag dus niet. Ook niet in Nigeria. Nou, dan weten we dat in ieder geval. De vraag is, wat maakte jij mee? Wat schrijf jij in het Radio 10 dagboek? Ik heb weer lege pagina's voor me hier. Ik blader er even om, maar er staat echt niks in. Het is echt het dagboek van deze dinsdag 25 augustus 2026. Wat vertrouw jij toe in getypte of gesproken vorm aan dat...
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Laat het me weten door een berichtje te sturen via de Radio 10 app. Wat heb je vandaag gedaan of meegemaakt? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks? Typ of spreek het in via de Radio 10 app. Begin je berichtje met... Lief.
1: Lief.
0: Juist.
1: Radio 10 dagboek.
0: Dan schrijf ik er straks live op de radio bij in het Radio 10 dagboek van vandaag. Lachen winnen meezingen, leven na zeggen.

0: VCR. Have you ever seen the rain by team? In de avondshow, het is leven na zeven. Lachen, winnen en meezingen. En ons dagboek eventjes volschrijven, hè?
1: Lief. Radio 10 dagboek.
0: Ja, doen we elke avond. Wat heb jij vandaag gedaan of meegemaakt? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks. Typ of spreek het in en vertrouw het toe aan ons Radio 10 dagboek. In dit geval het dagboek van dinsdag 25 augustus 2026. Gewoon je berichtje even beginnen met Lief Radio 10 dagboek. En dan zetten we het erin. Eens even kijken, wat komt er op de eerste bladzijde? Dat is het bericht van Bas. Lief Radio 10 dagboek. Ik heb vandaag mijn zoon voor het eerst alleen naar de middelbare school laten fietsen. Ik vond het volgens mij spannender dan hij. Hij was binnen 20 minuten op school en ik heb 20 minuten uit het raam en vooral op mijn telefoon staan kijken of hij een appje stuurde dat hij er was. Heel herkenbaar. Berichtje van Ramon en Anja. Lief Radio 10 dagboek. Helaas zit onze vakantie op Bonaire er weer op. We luisteren nog even mee tot we weer naar Nederland vliegen. Fijne vlucht, jongens. Hoop dat jullie fijne vakantie hebben gehad. Sandra dan. Lief Radio 10 dagboek. Ik had vandaag een vrije dag. Zou eindelijk de schuur eens opruimen. Om 4 uur vanmiddag had ik vooral heel uitgebreid koffie gedronken. Gelukkig morgen nog een vrije dag. En dan nog een ingesproken berichtje. Dat schrijven we op de volgende pagina van Yes.
2: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja.
2: Vandaag was een hele mooie dag. Het was een hele productieve dag.
0: Oh.
2: Ik ben vandaag met mijn buurman op pad geweest. We zijn samen aan het klussen geweest. Nu zitten we lekker in de tuin. Hebben net lekker samen gegeten. En natuurlijk lekker luisteren naar Radio 10.
0: Wat heerlijk. Yes, dankjewel voor je berichtje. Het staat erbij, hoor. Dan hebben we nog een pagina voor het verhaal van Joop uit Maassluis. Joop, goedenavond.
3: Hey Lex, goedenavond.
0: Wat heb jij vandaag meegemaakt? Wat schrijven we erbij in het dagboek?
3: Nou, Lex, Kamer van Koophandel geweest hier in Maassluis.
0: Kamer van Koophandel? Zo.
3: Kamer van Koophandel, ja. Eigen bedrijf hier begonnen.
0: Ja.
3: Ik geef tegenwoordig cursussen Hollands voor Spanjaarden.
0: Hollands voor Spanjaarden? Dan spreek je goed Spaans. Dat kan
3: nou, nee, dat niet. Maar ik kom wel al 30 jaar in Benidorm.
0: Is het toch niet hetzelfde, lijkt mij? Of
3: nou ja, je pikt toch dingen op, hè? Dos Cerveza, Una Sangria, Donda Este Bingo, bijvoorbeeld.
0: Donda Este Bingo?
3: Ja, waar is de bingo?
0: Nou, het klinkt niet heel gevorderd allemaal, Joop. Maar jij geeft dus lessen aan Spanjaarden in Nederland.
3: Ja, zeker. Je hoeft als leraar maar één les voor te leggen op je cursisten, Alexie.
0: Ja, dat is ook zo. En loopt die cursus een beetje, Joop?
3: Nou, afgelopen weekend had ik mijn eerste leerling.
0: Jo.
3: Spaanse meneer. Hele enthousiaste gozer.
0: Wat goed. En wat wilde die precies leren van je?
3: Nou ja, Hollands dus. Hè. Die gaat in Nederland werken, zei hij. Bij een clubje in... Waar was het nou? Ergens in de bossen daar zo. Zeist. Ja, Zeist. Zei hij. Iets in de voetballerij.
0: De voetballerij. Nou, interessant. Wat heb je hem geleerd?
3: Goedemorgen.
0: Eén woord.
3: Nou ja, daar ben je best een ochtendje zoet mee, hoor.
0: Oké. Okay.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Nou, op het laatst kwam wat te keurig uit, moet ik zeggen.
0: Nou, goed zeg. Wat wordt de tweede les, Joop? Weet je dat eigenlijk al?
3: Dat wordt goedenavond.
0: Geen goedemiddag, dat lijkt me misschien.
3: Nee, smiddags leggen ze allemaal plat voor de siesta, hè, in Spanje. Dus daar heb je niks aan.
0: Duidelijk. Je verhaal staat erbij in het Radio 10 dagboek. Joop, dankjewel.
3: Hey, dankjewel, Lexie.
0: Ja.
3: Buenos notjes, hè?
0: Ja, buenos notjes, Joop. Ja.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
4: Leven na 7.
1: Radio 10.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.

0: Als even, dat is lachen winnen, meezingen. Meezingen doe je straks onder andere met Blondie en de Pet Shop Boys. En winnen, schitterende Radio 10 Dopper. Ideaal voor je nieuwe school- of werkseizoen. Goed gehydrateerd blijven. Zometeen te winnen in Hooinum, dan scoor je hem.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Riool
4: verstopt. Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
19: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
4: Lex Gaarthuis.
20: Kans op een schitterende Radio 10 dopper. Zometeen spelen we Hoor je hem, dan scoor je hem. Eerst meezingen met Blondie. Dit is Heart of Glass.

Dinsdagavond met de Pet Shop Boys. Pet Shop Boys kunnen we ze niet noemen. Wel de Morning Boys. De nieuwe Morning Boys. Vanaf aanstaande maandag, heb je het al in je agenda staan, heb je je wekker al gezet. Zijn ze er, hè? Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de vechten voor de nieuwe ochtendshow hier bij Radio 10. Radio 10 staat op met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg, die zich al vanaf 5 uur 's ochtends melden. Dus je kan er lekker vroeg bij zijn, lekker vroeg inschakelen en denk je, joh, Jan-Willem en Jeroen, ik ken ze nog niet zo goed. Of, ja, ik heb ze een tijdje niet gehoord. Check dan eventjes Gijs op 10. Aankomende vrijdagmiddag, want daar schuiven Jan-Willem en Jeroen gezellig aan. Dat wordt een doldwaas.

0: She's Not There bij het station met die grootste hits.
1: Alle tijden.
0: Dit is Radio 10, waar je kunt scoren. Nu.
2: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Hoe dat Xavi? Goedemorgen. Als bondscoach dat gaat doen natuurlijk voor Nederlands elftal, score jij in dit spelletje als je mij tenminste weet te melden wie de top 4000 artiest is die schuilgaat achter drie krankzinnig korte flitsmomenten, fragmenten, dingen. Nou, luister zelf maar.
2: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Oh, die is lastig, maar ja, de Radio 10 Dopper staat op het spel, hè? Het is de upgrade voor je nieuwe school- of werkseizoen. Want hydrateren, hydrateren, hydrateren is belangrijk. Zullen we nog één keer de opgave doen? Omdat het toch, ja. Ja, nou heb je me. Goeie antwoord voor hoor je hem, dan scoor je hem. Deze dinsdagavond laat je achter in de Radio 10 app intypen, inspreken, insturen. Kom maar op.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Alle verf super voordelig.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbouw.

0: Kruidvat-Kruidvatkamer.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is bijna 8 uur, straks meer Leven na 7, maar eerst triest muzieknieuws. Oscar van Oorschot heeft het voor je. Het nieuws van 8 uur.
5: Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was vooral bekend van country hits als Jolene en 9 to 5. Ook schreef het nummer I Will Always Love You, dat jaren later een grote hit werd toen het werd gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton was 80 jaar. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. 2 moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. 1 zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens de OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
4: Ja, Oscar, dankjewel. Potverdorie, jongens. Dolly Parton is niet meer. Dat is verschrikkelijk muzieknieuws. Ik ga er straks een paar van draaien. Tuurlijk, ja. Laten we het muzikaal maar verwerken met z'n allen. Er is ook iets beter nieuws, tenminste als je op de weg zit. Op dit moment geen files gemeld bij Flitsmeister.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
12: Hier, moet je opletten.
11: Chocomel?
13: Sloopmelk.
11: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
13: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
2: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Lex Gaarthuis.
4: Ja, goedenavond zeg.
14: De grootste hits alle tijd.
4: Wat een nieuws, jongens.
14: Radio 10.
4: We hoorden net van Oscar. Dolly Parton op 80-jarige leeftijd overleden. Laten we het meteen maar muzikaal eren. J.

0: Ja, potverdorie jongens. Dolly Parton, breaking news. 80-jarige leeftijd, helaas overleden. Heeft haar familie bekendgemaakt via Facebook. Mochten er meer details bekend zijn, dan hou ik je natuurlijk op de hoogte. En sowieso houden we hier op de hoogte bij Radio 10. 2 liedjes achter elkaar. Ja, we kunnen in principe de hele avond doorgaan met Dolly eruit. Misschien doe ik dat straks ook wel. 2 liedjes van deze muzikale heldin op het station waar je sowieso hoort. Radio 10 voor die grootste hits aller tijden. Waar we nu een spelletje gaan doen.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, spelen we met Gerry uit Den Haag. Gerry, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Waar bevind jij je op dit moment, Gerry?
2: Ik bevind me in een spoorwerk bij John.
0: Bij John?
2: In een tattoo shop ontzet is bij mijn vriendin en mij.
0: In de tattoo shop van John?
2: Ja, de tattoo shop van John.
0: Terwijl jullie dus een dato laten zetten, spelen jullie mee met dit spel. En jij en je vriendin. En je vriendin ligt nu op de stoel, geloof ik, hè?
2: Ja, die ligt op de tafel. De wapen van Scheveningen laten zetten. 3 haringkies.
0: Schitterend. Schitterend, schitterend. En jij dan dezelfde straks, of niet?
2: Ja, dezelfde, maar zonder tierenlantaarn.
0: Oh, ze hebben met tierenlantaarn erbij.
2: Ja, ze hebben met tierenlantaarn.
0: En is dat, is dat duurder, met tierenlantaarn erbij?
2: Ik zou het niet weten, de prijs maakt niet uit.
0: Oh, de prijs maakt niet uit. Geld speelt geen enkele rol, Gerry.
2: Nee.
0: Heb je echt de staatsloterij gewonnen?
2: Ja, met Koningsdag.
0: Echt waar?
2: 100.000 euro'tjes.
0: Zo.
2: Dus, ja, maar nou, daar houdt het alweer op, hoor.
0: Ik wou zeggen, dat gaat snel in de Haag, denk ik niet.
2: Ja.
0: Maar waar geef je zoiets aan? Ik heb nog nooit de loterij gewonnen, John. Dan ben ik gewoon benieuwd. Waar geef je zoiets dan uit?
2: Tv'tje, prijsfietsje, een telefoon voor het vrouwtje.
0: Oh ja.
2: Luxe hotelletjes.
0: Ja. Tattoetje, ja. Nou ja.
2: Ja.
0: Nou, dan is het tijd dat er weer wat binnenkomt. De Radio 10 Dopper. Het is geen 100.000 euro, maar ja.
2: Nee, helaas.
0: Is ook mooi, hè? Is ook mooi. Je kunt misschien je laatste cent in vervoeren. Dan moet je mij weten te vertellen, samen met je vriendin misschien wel, wie je hier nou 3 keer kort achter elkaar hoort. Want dat...
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Nou, Gerry, kop hem in, jongen.
2: Ja, volgens mij is dat Lorraine.
0: Lorraine, van het Songfestival.
2: Ja.
0: Van het nummer...
2: Ik zou het niet weten meer.
0: Tattoo.
2: Oh, ja,
0: serieus. Ja, het komt zo mooi bij elkaar, Gerry. Ik word er bijna emotioneel van. Het is geweldig. Dan ga ik Tattoo ook draaien van Lorraine, als je dat goed vindt.
2: Ja, dat vind ik goed. Vind ik gezellig.
0: En ik feliciteer jou met de dopper.
2: Dankjewel.
0: Tot later, jongen.
2: Bedankt.
0: Hey. Hoi.

Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Daarvoor Gerriette Haag won die Radio 10 Doppa in de Tattoo Shop bij het liedje Tattoo van Loreen. Zo komt dat mooi bij elkaar, hè? Ja, daarvoor trieste nieuws dat zangeres Dolly Parton is overleden. Op 80-jarige leeftijd meldt de familie van de zangeres op Facebook. Partons neef Brian Seaver die liet namens de familie weten dat ze is overleden. Het was de wens van Dolly dat het op deze manier bekend zou worden gemaakt. Ze meldt niet wanneer ze exact is overleden. Parton worstelde al langere tijd met haar gezondheid. Ze gaf afgelopen week nog aan dat ze haar gezondheid had verwaarloosd tijdens het ziekbed van haar echtgenoot Carl Dean, die in maart vorig jaar overleed. Ja, absolute legende die natuurlijk sowieso al heel veel hoort bij Radio 10. Maar ja, wat kunnen wij beter doen dan haar meteen muzikaal eren na dit trieste bericht? Ik draaide al Jolene en I Will Always Love You, haar versie natuurlijk. Maar welke mag ik nou absoluut niet vergeten? Wat is jouw favoriet van Dolly Parton? Ik kreeg al veel berichten naar aanleiding van haar overlijden binnen. Van Guusje bijvoorbeeld, die zegt: hey Lex, vroeger op de platenspeler van mijn vader draaide ik wel eens stiekem You Are van Dolly Parton. Harry is ontdaan naar dit bericht. En José die stuurt al: wil je Hear You Come Again draaien van Dolly? Ik mis haar nu al, dankjewel. Nou, stuur even die ene favoriet van Dolly van jou persoonlijk door. Dan kijk ik straks welke we absoluut nog eventjes moeten draaien na dit trieste bericht om dat muzikaal met z'n allen hier te verwerken. In Leven na 7, het is de avondshow op Radio 10 met nu de

Radio 10. Het trieste bericht kwam tot ons 20 minuutjes geleden dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Kwakkelde al een tijd met haar gezondheid, had het naar eigen zeggen verwaarloosd. En is heen gegaan, dat laat de familie weten op Facebook. En ik vroeg aan jou, welke Dolly Parton kunnen we echt niet laten liggen? Welke moet ik eventjes draaien? Net al I Will Always Love You en Jolene gedraaid. Ja, er komt ontzettend veel binnen. Heel veel mensen die je toch schrikken van wat nieuws. Islands in the Stream wordt genoemd door Arjan. Peter zegt I Will Always Love You. Die heb ik dus al gedraaid. Maar wat het allermeeste binnenkomt is toch deze. 925. Onder andere Serge, Laura, Peter, Jan, Noortje en Jessica. Bij deze Dolly. En

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
4: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al.
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
25: Kampioenen!
23: En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: Het is gekkenhuis bij Leem.

0: bakker.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it! Voor die 2

0: Hello, you're the Lionel Richie. Radio 10 is wel een andere avond geworden dan gepland. Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat is iets meer dan een half uur geleden officieel bekend geworden. Door een bericht van haar familielid, haar neef Brian Seaver. Op Facebook heeft hij een lange video-aankondiging geplaatst. Zo had Dolly dat gewild. Dolly ging al een tijd niet goed met haar gezondheid. En Brian Seaver was niet alleen neef, maar ook hoofd security van Dolly. Jaar in jaar uit ging hij met haar mee. Hij heeft flink wat verteld in een lange videoboodschap die je zelf kunt vinden op Facebook. En als je even googelt, dan kun je hem helemaal kijken. Ik heb er een aantal dingen voor je uitgehaald en draai daarna een liedje waar we nog niet aan toe waren gekomen vanavond. Wat veel wordt genoemd in de Radio 10 appbox. Door heel veel luistervrienden en vriendinnen die net zoals ik geschrokken zijn van dit nieuws. Het overlijden van deze muzikale grootheid. Heldin Dolly Parton. Onder andere Anna vraagt om deze You Are van Dolly Parton. Draai ik na een selectie uit die videoboodschap. Dit is dus haar neef die haar overlijden bekend maakt.
1: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. Sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. This video announcement is something Dolly asked of me years ago before I fully absorbed it as a future reality. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. She never saw a door she couldn't open, and the doors she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness.

0: is 9:10. En hij draait.
1: De top 4000 Tombola.
0: Zometeen Woutertje Kooijman met 3 uur lang. Het beste, mooiste en leukste uit de top 4000. De top 4000 Classics. Daarom draait die enorme bingo molen. Met daarin alle 4000 liedjes en nummertjes uit die top 4000. Dat balletje rolt eruit.
2: Dat is...
0: Hey.
3: 1343.
0: Balletje 1343, dat correspondeert met de nummer 1343 positionering uit die afgelopen editie van de top 4000. En wie stond daar? Wie vormt de aftrap van jouw top 4000 Classics avond met Wouter? Deze, Labissivre, mooi. Something Inside.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: koop met Lidl Plus premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3.

0: kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
1: Kippie.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Waar je zo direct de laatste single van een populaire Engelse band uit de jaren 80 hoort. En Maria Mena komt eraan, zometeen. Eerst het nieuws van 9 uur met Oscar van Oorschot.
7: Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letschert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letschert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10. Top
2: 4000. Wouter Kooijman.
3: Goedenavond. Op deze toch wat gekke dinsdagavond neem ik je zo meteen mee naar Noorwegen. Met muziek van Maria Mena.

0: steeds muziek. En dit jaar is ze zelfs met haar grote liefde gaan samenwonen en verloofd. Goedenavond op deze toch iets wat gekke dinsdagavond. Dat zomaar het bericht komen van het overlijden van Dolly Parton. Het werd overigens gedaan door haar neef op de social media kanalen van Dolly. Ik kan het wel even laten horen.
1: Hey everyone, my name is Brian Seaver. And I'm representing the Parton and Owens family today. Announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean.
0: Het was haar neef dus die ook hoofdbeveiliging was voor Dolly. Ja, en ook in de app wordt er gereageerd natuurlijk. Harry stuurde een berichtje. Serge en Marcel van Wouter. Die icoon is ons ontvallen. Wat een mooie vrouw. Gelukkig hebben we de muziek nog. En dat is één ding wat zeker is natuurlijk. Nou, ondanks alles toch de top 4000 classics op Radio 10. Wouter hier voor Edwin. En de komende 3 uur krijg je het beste uit die grootste hitlijst aller tijden. De top 4000. Het zal meteen een classic van een zanger die na een auditieronde bij American Idol uit de wedstrijd stapte. En 3 jaar later scoorde die op eigen kracht toch nog een wereldhit. Ja, je hoort hem zo meteen. Een religieus klinkende classic komt er zo meteen aan. Maar eerst de eerste clip die op MTV gedraaid werd in 1981. Nou, gelukkig voor jou heb ik de audio nog.

videoclip heeft net als de titel van het liedje een religieuze sfeer. En toch claimt R.E.M. dat het niks met religie of het verliezen van geloof te maken heeft. Losing my religion zou namelijk een Amerikaanse uitdrukking zijn. Dat betekent zoiets als aan het einde van je Latijn zijn. Nou, dan hoop ik dat het voor jou nog meevalt vanavond. En anders nog 3 nachtjes slapen, dan kan het weekend weer beginnen. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics op Radio 10... waar je zometeen een ex-Idols-deelnemer hoort... die opstapt uit het programma en daarna pas een grote doorbraak beleeft. Nou, wie dat is, je hoort het zometeen. Eerst een liedje wat Stevie Nicks schreef voor haar eigen debuutalbum... maar ze gebruikte het vervolgens toch voor het album van Fleetwood Mac. Gypsy hoor je nu in de Top 4000 Classics. So I'm

0: rest in peace.
1: Dat is mooi, hè? Deze van Benson Boone. Hij deed mee aan American Idol, mocht auditie doen in 2021... maar besloot er toch uit te stappen. Hij had namelijk na de auditie het gevoel dat hij nog veel te leren had. 3 jaar later scoorde hij deze hit, In the Stars. De top 4000 classics. Het zou meteen de popgroep die bestaat uit 3 dochters... van leden van de Beach Boys en Mama's en de Papa's. Maar ook Barry White. Let the music play. Hoor je zo helemaal.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou, hè, dus niet straks. Fans van
4: voordeel. Aldi.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu hou, hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso. Omdat elke rit telt.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.
0: Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Het is gekkenhuis bij Leen.

0: Wouter.nl.
1: Hey, goedenavond. De top 4000 classics met Wilson Phillips zometeen. Eerst Barry White, Let the Music Play.

Twee dochters van Brian Wilson van de Beach Boys en een dochter van John en Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's. Ze vormden eind jaren 80 Wilson Phillips. Je hoorde Hold On in de top 4000 classics. Zometeen de zangeres die uit de stad komt, waar je s'avonds een spookwandeling kunt maken door de middeleeuwse straatjes van de stad, terwijl je een lugubere verhalen hoort. Nou, wie dat is, je hoort het zometeen. Naar deze classic van Bryan Adams. Dit is Somebody op Radio 10.

Jure Titio. Geboren in Zweden, Stockholm. De stad waar je s'avonds dus een spookwandeling door middeleeuwse straatjes kunt maken. En je ondertussen lugubere verhalen te horen krijgt over de stad Stockholm. Het was haar enige hit in Nederland, Come Along With Me. En wist je dat zij ook nog een halfzusje heeft? Nana Cherry. Ja, en automatisch dus ook een halfbroer, Eagle Eye Cherry. Het is allemaal familie. Zijn de top 4000 classics op Radio 10. En dit is Billy Joel. She's always

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: vastgoedverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Met zometeen een liedje over het leven. Eigenlijk een soort levenslied. Maar ook Denise Williams, Let's Hear It From The Boy. Eerst het nieuws van 10 uur met Oscar van Oorschot.
12: In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Daryl Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 anderen zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Heb jij dat dan ook? Word je hier ook gewoon ontzettend vrolijk van? Desiree en Live. Vreemd genoeg heeft deze song in Engeland de twijfelachtige eer om tot slechtste songtekst ooit te zijn uitgeroepen. Nou, dat is wel bijzonder, hè? Het klaart langzaam op buiten. De temperatuur daalt naar een graad of 16, maar het blijft gelukkig droog. Goedenavond. Het zijn tot middernacht de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter. En mocht je een muzikale suggestie hebben, je bent meer dan welkom, hè, in de Radio 10-app. Enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de Top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je zelf even controleren op radio10.nl.

de Sommelieu op Radio 10. Ze gaan lekker met hun nieuwe single trouwens, Feels Part 2. Maar dit was de hit waar ze 4 jaar geleden mee doorbraken in Nederland. Multicolor. Volgende week maandag, dan begint de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten presenteren dat. En komende vrijdag kun je al even kennis met ze maken, want ze zijn te gast bij Gijs in Gijs op 10. Radio 10 met de top 4000 classics. En zometeen een classic die eigenlijk Fuck Off zou heten. Maar een scheldwoord in de titel van een liedje leek ze niet zo slim. Wat het geworden is, dat hoor je zometeen na deze van het goede doel. Dit is Zwijgen.

0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
8: Nu haal, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Goedenavond. En het zijn weer allemaal juweeltjes, hoor. Elvis Presley komt eraan. Ik heb Kelly Clarkson zometeen.

0: die tegenwoordig haar eigen tv-programma heeft. En daar vanavond een eerbetoon had met een terugblikvideo waarin zij en Dolly Parton I Will Always Love You zongen. En ze vroeg ook aan Dolly wanneer ze dat liedje van Whitney Houston voor het eerst gehoord had.
1: I heard it on the radio. And so when it went into Enda.
2: Yeah.
1: And it's like I just freaked out. I had to pull over to the side because I honestly thought I was going to wreck.
0: Het zijn de top 4000 classics op Radio 10.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs...

0: jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Het is gekkenhuis bij...

0: naar leenbakker.nl. Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Nog één uurtje, top 4000 classics te gaan met James Blunt zo meteen en ook Terrorstone Darby staat voor je klaar. Hier is het nieuws van 11 uur met Mario Kwaitaal.
13: Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen niet willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
14: En hoe was het bij het ING servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor de

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

En die dan op te knappen en er weer een goed lopende zaak van te maken, deze wise man. Ja, en recent heeft hij er weer eentje gekocht in Londen. Dus ja, je zou in principe een keer een biertje bij hem kunnen gaan halen. Het klaart buiten langzaam op. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Maar het goede nieuws is dat het droog blijft.

dat de allerlaatste aflevering wordt uitgezonden van De Fabeltjeskrant. En je hoort zometeen een band die begin jaren 90 een zeer vernieuwende sound neerzetten. Nou, wie dat zijn, dat hoort.

0: Je hoorde IMF. Vorige week nog in het nieuws omdat Derry Brownson, de keyboardspeler van de band, op 55-jarige leeftijd overleed. Ja, unbelievable.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat de laatste Fabeltjeskrant op tv wordt uitgezonden. En de Berlijnse muur viel.
2: In Berlijn is het een chaos. En bij veel grensovergangen elders aan de grens staan kilometerslange files. Overal zijn opstoppingen, mensen moeten uren wachten. En in West-Berlijn zelf is het leven totaal ontregeld. In West-Berlijn zijn in de loop van de dag veel Oost-Duitsers verdwaald geraakt. En bij de muur wordt het inmiddels druk met mensen die weer naar huis willen.
0: Het gebeurde in 1989. Was ook het jaar dat Simply Red zichzelf overtrof. Met deze versie van If You Don't Know Me By Now. Origineel natuurlijk van Harold Melvin en de Blue Notes. Ja, stiekem deed deze versie het dus gewoon veel

0: deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Wouter Kooijman.

Coldplay en Talk. Volgende week maandag begint de nieuwe ochtendshow. Radio Team staat op. Met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten. Komende vrijdagmiddag kun je al even kennis met ze maken, want dan zijn ze te gast bij Gijs. In het programma Gijs op 10 natuurlijk. In de top 4000 Classics heb ik de Police voor je klaarstaan.

doen we. Ja, vond ik grappig gevonden. Hey, zometeen de nacht van 10. En morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan met Robert en Kim en de Radio 10 ochtendshow. Ze bellen morgenochtend trouwens om 7:15 even met Waylon. Even te praten over het overlijden van Dolly Parton. Morgenavond vanaf 9:00 weer.

0: voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.

0: rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123

0: laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu

0: 12 uur.
1: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 's Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: een actiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder en werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.